0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
6: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangiften uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Dondershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
7: Radio
0: SNB.
8: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

88 doen we met Afrika, Bambaataa en UB40 tezamen in Reckless. We gaan zien hoe Reckless zij dat brengen.

0: come from Katna Joe.
1: Zo, dat waren een pittig wat van die dansdingen achter elkaar. Even kijken, Mamata hoorden wij met UB40 in Reckless. Julian Feima uit 2025 met Up and Down. En zojuist hoorden we uit 1994 Rednecks en The Cotton Eyed Joe. Het is 2026 en Noam Betton komt uit voor Israël. En dit keer met een Ierse versie.

Een enigszins Iers arrangement in deze Michel van Noam Betan. Muziek van Barry and the Burrells en Appie Mondkappie.

In de afdeling Looney Tunes. Barry en de Barrels. Uit 2020 en Appie Mondkappie. Alle machtels zijn belazerd in die tijd. Nou ja. De treitenschrijf deze week is Marty Wilde. En de oude rocker uit de jaren 50 en 60. De vader van Kim Wilde. He's Let's Rock This Place. Zindy.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend van binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Prachtig mooi gezongen, hoorde Noah Baruch en Vova Kruman en The Echo of Love. En het bijzondere is dat Noah is de dochter van Baruch en Baruch is de zoon van Vova. En zo zijn er drie generaties Kruman die dit nummer The Echo of Love zongen. Nou is het punt namelijk dat Noah zit vast in 2020 in Israël. En dat heeft te maken met die corona-ellende die was in de hele wereld. En die had dus heel veel tijd om mooie liedjes op te nemen. Het heeft ze ook gedaan, waaronder deze, The Echo of Love. Een nummer van, hoe heet die naam ook alweer? Uit de jaren 60 in ieder geval. Maar ook een ander liedje, heel fraai. En dat is samen met Lef opgenomen. Maar luister naar Together on Our Own.

toch mooi. Together on our own. De vioolintro door Rikke Linssen. Dit is Varend Volk en de Pool.

Shake Your Grooving, 1969. Peaches and Herb. En misschien dat je nog kon herinneren. Dansbaar was hij zeer zeker wel. Tjonge jongen, wat een swingende, funky plaat. Cilla Black, dit is Something Tells Me. Dat deze plaat een klein beetje moderner klinkt dan dat hij oorspronkelijk was. Jazeker. Zou de Almighty Mix Club daar wat mee te maken hebben? Ik denk het.

Komt er van de CD All Mixed Up. Cilla Black hoorden wij met een Almighty Dub Mix. En Something Tells Me uit 2015 blijft gewoon een mooie plaat. Ondanks het feit dat er een beat onder hangt nu. Rosella is de laatste in dit uur, Cindy. En we gaan luisteren naar Magnificent.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
6: Een hit uit de jaren 80. Dekker Radio.

Zo, we zijn meteen wakker met deze van Jermaine Stewart en The Word Is Out uit de jaren 80. Hé, kom eens wat dichterbij. Ja, dat zeg ik niet. Dat is een vraag van Gordon. Luister maar.

wie heeft hij het eigenlijk? Kom eens dichterbij. Knal, boom, uit. Ja hoor. Ja, start er maar meteen door met de Romantics. Die zijn tenminste ook romantisch. What I like about you. Nou jongens, zet

Wat een gek liedje, hè? Van Veldhuizen en Kemper. Te blond. Kijk eens zelf in de spiegel, mannen. Ja. Oké, dat doen ze misschien regelmatig. En dan schrikken ze van zichzelf. Ja. Can't fight this feeling. Ik hoorde hem in Amerika voor het eerst. Van Rio Speedwagon. Op WRR.

Lang vergeten. Muziek. Toch uit 1985. Van Rio Speedwagon. Can't fight this feeling anymore. En dit gezelschap komt uit Nederland. Is hij dat? Ja, zo zei het. Lint van Blond.

Uit Italië, Mattia Bazar en Solo Tu, alleen jij. En ik draai alleen maar Cher. Niemand anders doet dat vandaag.

0: Mooi tijdstip om te gaan schakelen met Wiebe Barkie in Studio 2 zit hij met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

gezelschap uit Duitsland heet High Life. En dat is een hitje uit 1984. Toen draaiden we hem al bij Unique FM in Amsterdam. En dat was een heel leuk hitje, vonden wij. En nou, mooi zomerplaatje toch? Bekker Radio deel 2. We gaan door met deze. Accentuate the positive. Paul McCartney. En daarna Beth Hart. And a Wonderful World.

0: sweet Mr. In Between.
1: Je hoort het.

0: Wonderful World. Nou, die hebben ze er wel van gemaakt. Goed gezongen, hoor.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, even naar Amerika. De Bee Gees. En deze...

Zo, het volle pond heb je gekregen. Ik heb hem helemaal uitgedraaid. Spirits Have Flown. De Bee Gees bij Dekker Radio. En een Nederlandstalige artiest, Peter Schaap. Kennen we die nog met deze? Adem, mijn adem. Leuke muziek.

gehoord, hè? Ik heb hem ook lang niet gedraaid, deze van Peter Schaap. Adem, mijn adem. Ja, dat is een mooie tekst trouwens. Wekker Radio. Nou, het schiet alweer op, dit uurtje, hè? Jongen, jongen. Michael McDonald heb ik voor je met James Ingram. Het kost wat, maar dan heb je ook wat, hè? Oude herinneringen aan vroeger. Toen dit de grote hit was. Titel... Jamo, be there. Wat zou dat betekenen? You must be there. Dat is het eigenlijk de slang daarvan. Ook die hoor je in Dekker Radio.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Station met de meeste muziekvariatie
7: en het laatste nieuws.
8: Radio SMB 107.5 FM.
7: En overal via radio SMB.nl.
8: Radio SMB.

lekker. Ja, tuurlijk. Heerlijk toch. Carlos Santana en zijn brave broeders. Met Hold On, met die mooie jaren 80. Niet alleen dat, dit uur, maar gewoon van alles wat lekker is. Wees welkom.

0: zo warm en zo melodieus. Geweldig toch, hè? Heerlijk duo uit de jaren 70. Toen hadden ze een hoogtij, vooral in 73. Nou, toen kwamen er niks, hoor. Broer en zus, Wishing and Karen, Carpenter. Op een plaat de veel te jong overleden Karen Carpenter. Zo overleden aan anorexia, verschrikkelijk ziek. Van alles wat lekker is, juist is inmiddels voor Roadshow. Zijn de plaatjes met de gaatjes en de plaatjes voor de straatjes. Beetje wagge af en toe? Af en toe, een beetje wagge?
1: Hé man, rassa jongen, weet je wel.
0: Oké, Third World komt terug uit 1980. Hier zijn de heren met Twilight Love.

0: zwaai je af. Kurt World is de show.
1: Een fijne voor achter de keuken voorbij.
0: Even aan mijn moeder vragen, dat was de eerste. Nou goed, dan kwamen we nog een paar vervolgjes op hoor. Ze bestonden maar 3 jaar. Het zijn de jongens van Bloem met als zanger Joost Timbert het Gooi.
1: Dit is de World Show.

Even leek het wel alsof het lekker aan het rommelen waren op het Gooise matras. Doing, doing. Ja, vierde lekker, hè? Arnold, natuurlijk. Buurjongetje van Arnold geweest, Joost Tim. Ja, natuurlijk familie, ja, zoon van Mies Bouwman. Ach, dat weet ook een ieder natuurlijk. En van papa Leen Tim, bekende regisseur geweest in het verleden. En de Fortunes. Zij kwamen langs met Here Comes That Rainy Day, feeling again and again and again and again. Fijn dat je erbij bent. AM, FM, middengolf, korte golf, lange golf, magnetron. Overal komen we uit het kastje. Dit is de Middle of the Road Show met Alan Foley.

laat hem alsjeblieft niet bederven, weet je. Want de gang die zit er lekker in, hoor. Oh, wat zeg je? Universe Radio. Ja, natuurlijk. Of op de regio. Lekker, joh. Oh. Wat zeg je? Net even. Nou, zo doe je. En zo zijn er nog veel meer. Dit is de Middel op de Roadshow.

0: Lekker is dat dat op de AM-amplitude-modulatie weer terug is.
1: Ja, nee.
0: Dan zijn we wat zenders te vinden op de AM. Met 010 bijvoorbeeld, hè.
1: Jongen, jongen.
0: Lekker. 100% luisterrijk. Achter elkaar hoorde je Nick Lowe, halve boy en de halve man. Vervolgens Elton John en Kiki Dee en Don't Go Breaking My Heart. Sluit je ogen en denk en droom dat je zometeen visite krijgt van Lionel Richie. Zo, dat is niet gek.

Stefko van Wander. Hé, hey, hij was het zelf. Steven Wander. En toevallig, heel toevallig, Lionel Richie. Maar het is een beetje duur, Lionel Richie. Dus 4 dagen duur. Dus nee, hello. Hoor je daarvoor in de middel of de roadshow. Welkom. Vrienden, vriendinnen. Leute van de hoijten. Dit is de voltooid verleden tijd. We leven in het verleden, dit uur in de middel of de roadshow. En Rick James.

Oude tijd, Ricky James in Glow. Nou, dat is wel weer een niet verder voor wat betreft dit uurtje middel of te rood. Ah, tuurlijk, je blijft aan je toestel. Dat is heel verstandig. We spreken elkaar.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de vier kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 'smiddags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs nog een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En van Amnesty moet het hele Amerikaanse immigratiesysteem op de schop. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jetten is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: richting het weekend. Met nu...
1: De wereld van de glitterklammer.
2: Robert en Isabel Bron, bekend van het programma Ik Vertrek... hebben na een valse start alsnog hun Duitse droom verwezenlijkt. Nadat hun eerste project mislukte door het afhaken van investeerders... wat hen 60.000 euro kostte... wisten ze met behulp van een nieuwe investeerder en een nieuw pand... een bloeiende woongroep op te bouwen. Op het terrein runt de familie met hun 5 kinderen... inmiddels een café en een woongemeenschap waar zo'n 15 mensen samenleven. Het gezin heeft bovendien hun eigen kerk gestart... en werkt aan verdere uitbreidingsplannen voor het pand. Ik Vertrek zie je elke dinsdag om 8:30 bij NPO 1. Eros Ramazzotti ziet zich genoodzaakt zijn Europese tournee uit te stellen... naar het voorjaar van 2028.

het herstel van een stembandoperatie. De concerten die gepland stonden voor april volgend jaar komen nog te vroeg voor het revalidatieprogramma Bammer van de 62-jarige Italiaanse zanger. Zijn Amerikaanse shows zijn verplaatst naar september 2027. Terwijl het optreden in de Amsterdamse Ziggo Dome nu staat gepland voor 5 april 2028. Het is niet voor het eerst dat de zanger kampt met stemproblemen. In 2019 moest hij om dezelfde reden al eens een tour onderbreken.

zitten van het jaar 2026. Draaiden we een lekkere zomerse plaat uit 84 van Ricara. No Tango Dinero. Hier op jouw radio. Waar we zo meteen een kijkje nemen in de hitlijst. Maar eerst tijd voor een klassieker. Uit 1970, G. Vincent Edwards.

0: 12 weken genoteerd in de top 40 en 1 plaats doorgestegen naar de nummer 9 positie. Summer met My Body Isn't Ready. We zijn zo terug met Ivana Spanga en Call Me. Maar eerst tijd voor het actuele ochtendshow.
1: Het is vrijdag 25 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend openen we na een frisse start met veel zonneschijn en weinig wind. Vandaag voert een zwakke tot matige zuidenwind warmere lucht aan, met maxima tussen de 19 en 23 graden in de hele Benelux. Morgen brengt flink wat zonnige momenten onder een rustige zuidenwind. Het wordt 19 graden aan zee en 22 graden in het binnenland. In het noorden kan er lokaal een enkel klein drupje neerslag vallen, maar het blijft op veruit de meeste plaatsen droog. Zondag belooft nog wat warmer te worden, met op grote schaal 20 tot 23 graden en lokaal zelfs een zomerse 25 graden in het uiterste zuiden. In de loop van de dag trekken er wel wat hoge wolkenvelden over.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. Op de A2 bij knooppunt Leenderheide is gisteravond een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Een van de wagens kwam daarbij dwars over de rijbaan te staan. Het ongeluk gebeurde rond 6:50. Daarna had Rijkswaterstaat een paar uur nodig om de weg weer vrij te maken. Eén chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Het wil maar niet vlotten met de illegale stadscamping op de Sliffertse straat in Eindhoven. De rechter heeft besloten dat de kampeerplek weg moet om plaats te maken voor sociale huurwoningen. Maar de krakers maken daar mondjesmaat aanstalten voor om te vertrekken. De bewoners van de camping eisten in een kort geding zelfs dat de gemeente woonruimte voor ze moest regelen, maar daar ging de rechter niet in mee. Inmiddels heeft een deurwaarder van zich laten horen. Reageren de krakers daar niet op, dan komt er een ontruimingsdatum. Onvrede in Stratum over de renovatie van 104 huurwoningen. Corporatie Woonbedrijf zou zich volgens de bewoners van de buurt niet houden aan regels uit het Eindhoven Statuut, schrijft het ED. Mensen in de buurt krijgen te laat inzage in belangrijke rapporten, vinden ze. Inmiddels hebben ze het renovatieproces laten bevriezen. Woonbedrijf zegt tegen de krant dat het van bepaalde dingen niet op de hoogte is of er mee bezig is. Bij de rechtbank in Den Bosch is gisteren de rechtszaak begonnen tegen de man die vorig jaar juni iemand aanreed op de Eindhovense weg in Geldrop. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De 26-jarige chauffeur haalde met zijn Audi een aantal gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en reed 126 km per uur, waar hij 50 mocht. Zelf zei hij zich er niet veel meer van te kunnen herinneren. Justitie eist 2 jaar cel tegen hem en een rijontzegging van 5 jaar. En in Best doen bewoners van Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide mee aan Buurkracht. Dit initiatief helpt hen samen energie te besparen en hun woningen duurzamer te maken. De gemeente ondersteunt het project en biedt bewoners begeleiding en hulpmiddelen. De eerste stap is een vragenlijst om behoeften en ideeën te inventariseren. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

van Spanjaal, deze ozo lekkere vrijdag hier bij de ochtendshow op jouw radio. Met onderweg Belinda Carlisle. En rond 15:15 hebben we weer een track klaarstaan van R.E.M. voor de laatste maal als artiest van de week. Met nu Paul Young en Sigur Rós uit 88 met Senza Una Donna.

0: Bijna kwart voor geworden. En dat betekent voor de laatste maal als artiest van de week, R.E.M.
1: Artiest van de week.
0: Deze week staan de spotlights gericht op de invloedrijke Amerikaanse alternatieve rockband die decennia lang bepalend was voor de indie rock en mondiale hitlijsten. R.E.M.
1: Artiest van de week.

En we sloten af met hun absolute meesterwerk en wereldhit Losing My Religion uit 1991. Geleid door de herkenbare mandolineriff van Peter Buck groeide deze track van het album Out of Time uit tot het definitieve visitekaartje van de band. De uitdrukking Losing My Religion is overigens een oude zuidelijke Amerikaanse formule voor het verliezen van je geduld. In de Nederlandse top 40 veroverde de plaat glansrijk de absolute nummer 1 positie en bleef daar in totaal 13 weken staan.

Een nationaal product uit 1984. Een omstreden plaat was het wel, maar daarom juist een groot hit. The Golden Earring met When the Lady Smiles. We gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow op deze oh zo lekkere vrijdag 25 september 2026. De opstart richting jouw weekend. Die we aftrappen met Forest en Rock the Boat. Verder komend half uur muziek van One Way Marillion. We gaan naar de wereld van de Glitter en Glamour. Taylor Swift, René en Angela, In Excess en Shakira staan voor je klaar het komend half uur. Dit uur een alletje achter met een klassieker uit 1977. I'll Feel Love, hier is Donna Summer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. De overheid zou dan alleen nog voor een strategische noodvoorraad zorgen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. En dat is al jaren zo als we de coronatijd niet meetellen. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En premier Jette heeft bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi gehouden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. En dit was het radionieuws.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

prins Harry zou volgens Britse media plannen hebben om een documentaire te maken over zijn moeder, prinses Diana. De hertog van Sussex wil de 30ste sterfdag van zijn moeder op 31 augustus 2027 aangrijpen. Om haar op betekenisvolle wijze te eren. En zou hiervoor al verschillende personen hebben benaderd. Een bron dicht bij de prins bevestigt dat hij diverse opties onderzoekt. Maar benadrukt dat nog niets definitief is. Eerder werkte Harry in 2017 ter gelegenheid van de 20ste sterfdag al met zijn broer William samen aan de documentaire Diana, Our Mother. Her Life and Legacy. Taylor Swift brengt vandaag haar nieuwe single Patient Zero uit. De zangeres maakte het nieuws bekend via Instagram, nadat ze de afgelopen dagen al diverse hints achterliet voor haar fans op onder meer haar website en Apple Music. Het is na I Knew It, I Knew You voor de soundtrack van Toy Story 5, de tweede single die Swift dit jaar uitbrengt. Aanstaande zondag ontvangt ze bovendien tijdens de Ames TV VDU Music Awards de allereerste Artist Director Honors voor haar werk achter de schermen bij haar videoclips.

Een Nederlandse laatste scoorde in 85 een hit met deze I'll Be Good. Je hoort hem hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en je werk gaan. Met onderweg de nummer 1 uit de top 40. Maar we gaan eerst Down Under met In Excess en Nieuw.

0: 40. Shakira en Burna Boy met Die Die. We zijn zo terug met Charlie the Noise en Mental Tio met The Street Cats. Maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is vrijdag 25 september. En we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend openen we na een frisse start met veel zonneschijn en weinig wind. Vandaag voert een zwakke tot matige zuidenwind warmere lucht aan, met maxima tussen de 19 en 23 graden in de hele Benelux. Morgen brengt flink wat zonnige momenten onder een rustige zuidenwind. Het wordt 19 graden aan zee en 22 graden in het binnenland. In het noorden kan er lokaal een enkel klein drupje neerslag vallen, maar het blijft op veruit de meeste plaatsen droog. Zondag belooft nog wat warmer te worden, met op grote schaal 20 tot 23 graden en lokaal zelfs een zomerse 25 graden in het uiterste zuiden. In de loop van de dag trekken er wel wat hoge wolkenvelden over.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. ASML krijgt mogelijk te maken met nieuwe exportbeperkingen vanuit de VS. Toch maakt het kabinet zich voorlopig geen grote zorgen, meldt Omroep Brabant. Premier Jette zegt vertrouwen te hebben in de positie van de Veldhovense chipmachinefabrikant. De Amerikanen willen namelijk strengere regels voor de export van geavanceerde chiptechnologie, onder meer richting China. Dat land mag nu al niet de meest geavanceerde machines van ASML kopen. Het Openbaar Ministerie eist 1,5 jaar cel tegen de 19-jarige Emre. Vorig jaar september reed hij in zijn auto met hoge snelheid een aanstaande vader dood op de Gijzerooiseweg in Gelderop. Het slachtoffer stak de voet over met groen licht en werd met ruim 100 km per uur geraakt door Emre. Die reed namelijk door rood volgens justitie. Het OM vindt het dan ook roekeloos rijgedrag. Op een industrieterrein in het Eindhovense stadsdeel Woensel is gisteren een grote controle gehouden. De politie, douane, gemeente en brandweer keken onder meer naar vergunningen, arbeidsomstandigheden en mogelijke overtredingen. De actie maakte deel uit van een brede aanpak tegen ondermijning en fraude. Er is nog niets bekendgemaakt over eventuele boetes en arrestaties. Na 1,5 jaar klagen hoeft voetbalclub VV Brabantia in Eindhoven niet meer deels in het donker te spelen waarschijnlijk, meldt Omroep Brabant. Bomen langs twee velden houden nu het licht van de lampen tegen, waardoor avondtrainingen lastig zijn. De gemeente wilde eerst niets weten van snoeien, maar zet nu toch deels de zaag in de bomen. Dat gebeurt 's avonds, zodat meteen te zien is of er genoeg licht terugkomt op het veld. Studenten van de TU Eindhoven hebben een auto ontwikkeld die niet alleen rijdt, maar ook de lucht schoner maakt. Het voertuig vangt onderweg fijnstof op met speciale filters. Volgens het studententeam kan die techniek helpen om luchtvervuiling terug te dingen. De Ventra is nog een prototype, maar de makers hopen dat autofabrikanten het systeem later echt gaan gebruiken. En een bijzondere mijlpaal voor PSV-aanvaller Ruben van Bommel gisteravond. Hij debuteerde namelijk voor het Nederlands elftal tegen Duitsland en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Mark van Bommel en opa Bert van Marwijk. Daarmee zijn 3 generaties uit dezelfde familie uitgekomen voor Oranje. De avond kreeg nog meer glans omdat hij in blessuretijd ook de assist op oud-PSV'er Cody Gakpo gaf, die daarmee de 1-1 maakte, wat ook de eindstand was. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Een nationaal product op de radio. Charlie and the Noise en Mantle Theo uit 96 met Street Cats. En daarmee zijn we het laatste half uur begonnen van de ochtendshow voor deze werkweek. En ook voor deze Ozo lekkere vrijdag. Met onderweg de shirts, de Michael Sager Band.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 25 september 1969. Het iconische album Abbey Road van de Beatles werd uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk. De beroemde hoesfoto met de vier bandleden op het zebrapad groeide uit tot een van de meest herkenbare beelden uit de popgeschiedenis. 1980. John Bonham, de legendarische drummer van de Britse rockband Led Zeppelin, overleed op 32-jarige leeftijd in Engeland. Zijn plotselinge overlijden betekende direct het definitieve einde van de iconische band. 1982. De Amerikaanse rockband Survivor bereikte de allereerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met de gigantische hit Eye of the Tiger. Het nummer werd wereldberoemd als de krachtige soundtrack van de succesvolle film Rocky 3.

Ja, maar dan kijk je in het jaar 1998 met de formatie 5 en Slam Dunk. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze Ozo lekkere vrijdag 25 september 2026. We gaan er even 2 dagen tussenuit, maar aanstaande maandag aan de start van de nieuwe werkweek zijn we weer gewoon bij je terug. Zelfde tijd, zelfde zender. 2 uur lang met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Ik ga je alvast een heel fijn weekend toewensen. Maak er iets moois van. En ik zeg graag tot aanstaande maandag bij een nieuwe ochtendshow. En tot besluit van vandaag gaan we terug naar 1985. Samen met The Cure en In Between.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Sinds begin dit jaar werd benzine bijna 25% duurder en diesel 45%. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daarin examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. En dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Goedemorgen, beste luistervrienden. Welkom bij Goud van Oud, het programma met de muziek uit de jaren 60 tot nu. De samenstelling en presentatie is je DJ Hansie, het Golden Oldies.

We beginnen deze aflevering van Goud van Oud met Good Vibrations. Het is een lied van The Beach Boys dat op 10 oktober 1966 als single werd uitgegeven door Capitol Records. De muziek werd geschreven en geproduceerd door Brian Wilson en de teksten zijn van de hand van Wilson.

I was made to love her. Het is geschreven door onder andere Stevie Wonder en zijn moeder Lula Mae Hardaway. Zij schreef in de tienerjaren van Stevie Wonder mee aan een aantal tracks, waaronder ook de hit Signed, Sealed and Delivered, I'm Yours. Dit nummer is terug te vinden op de gelijknamige album uit 1967. Nu hoorde je de single I Was Made to Love Her. Gaan we verder met The Association, Never My Love.

kleine single van The Rascals. Het was een Amerikaanse rockband die in Europa vooral bekend is vanwege deze hit, Groovin'. Hier zijn de Monkees en I'm a Believer.

0: Uit 1970, de single Go Back van Grabby Appleton. De single was destijds goed voor 7 weken top 40. Daarvoor hoorde je nog de Cow Sills met de single The Rain, The Park and Other Things.
1: Omroep Best.

0: scherp geluid. Altijd dichtbij.
1: Altijd dichtbij.
0: Thuis.
1: Thuis.
0: In de auto.
1: In de auto.
0: Of onderweg.
1: Onderweg.
0: Zet Omroep-West op via DAB+. En blijf op de hoogte van al het nieuws en de verhalen uit jouw buurt. Omroep-West.
1: Omroep-West.
0: Dichtbij.
1: Bij.
0: Betrouwd.
1: Betrouwd. En nu ook op DAB+.
0: En nu ook op DAB+.

Het debuutalbum van de Amerikaanse sunshine pop band Harper's Bazaar. Het werd uitgebracht in 1967 en je hoorde de gelijknamige single. Gaan we door met die mooie single van Bryan Adams. Hier is Heaven.

Je luistert naar Goud van Oud, het programma met de fijnste gouden, die onder andere single van Bryan Adams. Gaan we verder met Tommy James en de Shondells.

bekende hit uit 1967 van de Amerikaanse popgroep The Mamas and the Papas. Het nummer vertelt het ware gebeurde en autobiografische verhaal van hoe de bandleden elkaar vonden en beroemd werden in de folkmuziek. Dan gaan we verder met de letter. Hier is Bonjoura.

Hell's Whisper. Het is de debuut van de Britse muzikant George Michael als soloartiest en uitgebracht in juli 1984. De single kwam uit terwijl hij nog deel uitmaakte van de popgroep Wham. Hij schreef het nummer samen met Andrew Ridgely, het andere lid van Wham. Omdat het nummer niet in de stijl van Wham zou passen, werd het als soloproject van George Michael uitgebracht. Hier is Carol.

Gene van de Oostenrijkse zanger Falco, uitgebracht in januari 1986. Gaan we verder met de Spencer Davis Groep met...

0: Dit is het regio prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. In steden zorgen jongeren 4 keer vaker voor problemen dan daarbuiten. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. Vannacht zijn in Roemenië opnieuw 2 F-16 gevechtsvliegtuigen in actie gekomen om een vliegend object te onderzoeken vlakbij de grens met Oekraïne. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie op X. Of het net als gisteren weer om een drone ging, is niet bevestigd. Er is deze keer geen schending van het Roemeense luchtruim vastgesteld. Gisteren kwam er een drone het noordelijk deel van het Roemeense luchtruim binnen. Die stortte daar later neer. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daarin examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. En dit was het radio nieuws.
4: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie
6: en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM
6: en overal via radio smb.nl.
2: Radio SMB.

Heb je er ook zoveel zin in als ik? Nou, dan komt het wel goed hoor. African Simone en Playa Blanca 1976. Het basisjaar waar we deze komende twee uur in de bouwval over gaan hebben. Wat is er allemaal gebeurd in 1976 en wat voor muziek draaiden ze in die tijd? Nou, onder andere dus deze van African Simone en Playa Blanca uit september 1986. Wat hebben we dadelijk nog meer in het programma? Ook nog andere plaatjes die niet uit 1976 komen. Dan moet ik het even goed zeggen. 86, hoe kom ik erbij? 1976, dames en heren. Daar gaan we het vandaag over hebben. De komende twee uur. Nu Jack Johnson. En dit is Upside Down. Een plaat uit 2006.

Oilers. Het origineel uit 1973. November 1973 kwam het in de Nederlandse en de Belgische hitparades binnen. En werd het een hele grote hit. Get Up.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. ASML krijgt mogelijk te maken met nieuwe exportbeperkingen vanuit de VS. Toch maakt het kabinet zich voorlopig geen grote zorgen, meldt Omroep Brabant. Premier Jette zegt vertrouwen te hebben in de positie van de Veldhovense chipmachinefabrikant. De Amerikanen willen namelijk strengere regels voor de export van geavanceerde chiptechnologie, onder meer richting China. Dat land mag nu al niet de meest geavanceerde machines van ASML kopen. Het Openbaar Ministerie eist 1,5 jaar cel tegen de 19-jarige Emre. Vorig jaar september reed hij in zijn auto met hoge snelheid een aanstaande vader dood op de Gijzerhooiseweg in Gelderop. Het slachtoffer stak de voet over met groen licht en werd met ruim 100 km per uur geraakt door Emre. Die reed namelijk door rood volgens justitie. Het OM vindt het dan ook roekeloos rijgedrag. Op een industrieterrein in het Eindhovense stadsdeel Woensel is gisteren een grote controle gehouden. De politie, douane, gemeente en brandweer keken onder meer naar vergunningen, arbeidsomstandigheden en mogelijke overtredingen. De actie maakte deel uit van een brede aanpak tegen ondermijning en fraude. Er is nog niets bekendgemaakt over eventuele boetes en arrestaties. Na 1,5 jaar klagen hoeft voetbalclub VV Brabantia in Eindhoven niet meer deels in het donker te spelen waarschijnlijk, meldt Omroep Brabant. Bomen langs twee velden houden nu het licht van de lampen tegen, waardoor avondtrainingen lastig zijn. De gemeente wilde eerst niets weten van snoeien, maar zet nu toch deels de zaag in de bomen. Dat gebeurt 's avonds, zodat meteen te zien is of er genoeg licht terugkomt op het veld. Studenten van de TU Eindhoven hebben een auto ontwikkeld die niet alleen rijdt, maar ook de lucht schoner maakt. Het voertuig vangt onderweg fijnstof op met speciale filters. Volgens het studententeam kan die techniek helpen om luchtvervuiling terug te dingen. De Ventra is nog een prototype, maar de makers hopen dat autofabrikanten het systeem later echt gaan gebruiken. En een bijzondere mijlpaal voor PSV-aanvaller Ruben van Bommel gisteravond. Hij debuteerde namelijk voor het Nederlands elftal tegen Duitsland en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Mark van Bommel en opa Bert van Marwijk. Daarmee zijn 3 generaties uit dezelfde familie uitgekomen voor Oranje. De avond kreeg nog meer glans omdat hij in blessuretijd ook de assist op oud-PSV'er Cody Gakpo gaf, die daarmee de 1-1 maakte, wat ook de eindstand was. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl. Erik.

Ja, een applaus voor de heer Peter Frampton. En show me the way, maar dat krijgen we dadelijk. Zal eens even vertellen wat je hebt kunnen beluisteren. Zo gezegd, toenet Mars Pump Up the Volume uit 1987. Een hele grote hit uit die tijd. We gaan daar nog eens kijken wat er allemaal gebeurd is in 1976, ons basisjaar. En daar komt ook deze plaat van Peter Frampton uit. En het was een hele grote hit in die tijd. Hey, welkom, dit is de bouwval van vandaag.

0: We hadden Barry White en Let the Music Play uit 1976, ons basisjaar. En daarvoor, ook uit ons basisjaar, was het Peter Frampton en Show Me the Way.
1: Is that it?
0: Ja, ik kan er niks aan doen.
1: Mm.
0: Ja.
1: Wake me when you're done.
0: Oké.
1: Okay. I guess you'll be the only one having fun.
2: Dit is het regio prikbord.
3: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHW Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehwinnovationcafé.org.
2: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: We verbouwen je radio!

een van de mooiste platen, vind ik. En dat uit 1966 van de Hollies en de Bastap. En daarvoor was het Bolland en Bolland met de Last Apache uit 1976. Het basisjaar voor vandaag. En het jaar dat de Nederlandse Omroep Stichting het uitzenden van Sesamstraat begon. Jawel.

Don't Be Cool hoorde je hier op jouw favoriete radiostation. En dat waren We Don't Speak Amerikaan, onze plaat uit 2010. En daarvoor de Drifters. En die hadden het erover dat je meer bent dan alleen een nummer in hun kleine rode boekje. En we gaan eens even kijken, 1976, ons basisjaar voor vandaag. De sterfdag van Willy Alfredo, de Nederlandse variété-artiest onder andere. En ook is het 1976, de dag dat de dame Marcos afgezet wordt. Ik ben het berichtje nu even snel aan het zoeken. Isabel Perón, die moest ik zeggen. Ja, Isabel Perón, ze wordt afgezet als presidentsvrouw van Argentinië. En dat in opdracht van de jonge Videla. Je weet wel, de man die daar een tijdje heel goed geregeerd heeft. Met een heel hoop bloed en dat soort dingetjes. Nou ja, ze werd ontvoerd en afgezet. En dat was het begin van de bloedige militair regime van meneer Videla. En even kijken, wat gaan we nu doen? René Schuurmans.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna een halve euro meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. En Zweedse en Finse straaljagers zijn gisteren uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen, dat meldt de Finse luchtmacht. De toestellen vlogen boven internationale wateren in de Finse Golf. Het ging om meerdere gevechtsvliegtuigen en een transportvliegtuig waarvan foto's zijn gedeeld op X. Recent waarschuwde de Deense inlichtingendienst voor een steeds grotere kans op een beperkte Russische aanval op een NAVO-land. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. En dit was het radionieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Happy Magic dat je weer zit te luisteren. Of ben je gewoon blijven hangen na nieuws en reclame. En denk je van achter het tweede gedeeltje van de bouwval. Dat kom ik vandaag ook nog wel een beetje door hoor. Donna Summer, ons basisjaar 1976. Daar komt dit juweeltje van Donna Summer uit, moet ik zeggen. En Could It Be Magic? Nou, 1976. Het jaar dat de pas voltooide Trenton Studam bij Rexburg in Amerika, in de staat Idaho, op instorten staat. En rellen tussen de zwarte scholieren en de politie in Soweto in Zuid-Afrika, die trekken grote internationale aandacht. En dat in 1976.

Het is jaar 1976 en Wings of an Eagle. Je weet al, 1976. Formule 1-coureur Niki Lauda die vliegt tijdens de race van de West-Duitse Grand Prix, zogezegd de Nürburgring, uit de baan. En hij raakt daar zwaar gewond bij en dat in 1976. En nu gaan we schreeuwen. Ja, even ademhalen. En dan even goed je lullen vullen voor Gerard Joling. Love. Uit 88. In the land called Shangri-La. En zo heet het ook. Gewoon Shangri-La. Hey, dit is de bouw van een zeer goede dag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Je zou het misschien kunnen herkennen uit een sketchje van, hoe heet je ook alweer, André van Duin, ja. Die heeft het als bandparodist vaak nagedaan, de Trash Man en Surfing Bird in 1963. En we gaan weer eens terug naar ons basisjaar 1976. En dat was de tijd dat premier Den Uyl bekend maakte aan de Tweede Kamer de bevindingen van de Lockheed-commissie over prins Bernard. En meer dan 1000 Sikhs zijn in Londen bij elkaar gekomen om te bidden voor neerslag uit de Centraal-Azië. Afkomstige secteleden zijn ervan overtuigd dat hun gebeden binnen 4 dagen regen zou veroorzaken in Londen.

De Rolling Stones zijn dit Sympathy for the Devil. Maar ik wou eigenlijk eerst vertellen dat je had geluisterd naar Madness en Embarrassment uit 1981. En daarvoor de hele leuke van 5000 Volts en I'm on Fire uit ons basisjaar.

Frank en Mirella. En de deur staat altijd voor jou open. En dat uit ons basisjaar 1976. En daarvoor waren het de Rolling Stones met Sympathy for the Devil. En dat kwam uit 1968. En 1973 werd het nog een keer een hele grote hit hier in Nederland. En eigen door met een hit uit 1976. Candy Station en Young Hearts Run Free.

de muziek bij jouw favoriete radiostation. En dat doen we ook samen dan met de Bellamy Brothers uit 1976. Ons basisjaar, het jaar dat de Amerikaanse rockgroep The Eagles hun LP-CD, hoe je het wilt hebben, Hotel California uitbrachten. Een van de meest best verkopende platen-CD's aller tijden. Even voor de Bellamy Brothers had je Shaka Shaka en Feel For You. Een hele grote hit in 1984. En nu een plaat uit 75. Ja, we gaan weer wat jaartjes terug in de tijd. Jawel. En dat doen we dan samen met David Essex. En Gonna Make You a Star. Hey, een zeer goede dag. Dit is de bouwval nog eventjes. En dan zit het er alweer op voor vandaag.

En wat nog meer? Je... Yes, dankjewel. The Art of Noise samen met Tom Jones in 1988 was hij in één keer weer terug. De heer Tom Jones samen met The Art of Noise dan. En Kiss, een plaat die eerder uitgebracht was door The Symbol, oftewel Prince. En voor The Art of Noise hadden we natuurlijk David Essex. And I'm gonna make you a star. Har, har. Terug naar 2005 met Hint. Give me a sign.

0: Clinton, Give Me a Sign uit 2005.
1: De bouwval!
0: En die zit erop voor vandaag. Ja,
2: dit is het regio-prikbord.
3: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar Werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van één ingang en één contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
5: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. Een zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. Een voorbijganger raakte lichtgewond door rondvliegend puin. De brandweer heeft 2 vrouwen uit een naastgelegen pand gehaald en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De knal was in een groot deel van het centrum van de Griekse hoofdstad te horen. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna €0,5 meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. En dit was het radionieuws.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D. In je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
13: Een half

0: Straight Back Down to Earth van Curiosity Killed the Cat. Dat, het jaar 1987 alweer. Ja, ik dacht dat dit pad gisteren uitgevoerd was. Want dat is in ieder geval. Hartelijk welkom. Dit is Afternoon Delight, als het goed is.
1: Afternoon Delight.
0: Ja, ik zit in de goede studio.
1: Met Patrick Vijfhuizen.
0: Een plaat die ik heel lang niet gehoord heb. Het komt strakjes voorbij van de Boeiengroep met Ik Wil Contact. Weet je nog, 1984 brachten ze die uit. Eerst Joel Daly en Mommy Blue. Nu in Afternoon Delight.

Potters. En I Still Keep Your Love Alive voor je. En yes, I Will Find A Way hoor je straks nog een keer achter deze van Stefan Torres.

0: daar kennen we ze eigenlijk het beste van. Maar Love Find A Way is ook niet te versmaden. Daarom heb ik ook voor je gedraaid. Stefan Torres, sta weer voor. Met I Still Keep Your Love Alive. Een slinkering was dat.
1: De magische muziekselectie. Oude Lund.
0: Hartstikke gaaf dit. Dit is wel zo ontzettend lang geleden. Frank Boeijengroep, die mooiste toon hoor je erbij. En, ja, dat is echt leuk. Dit is een hele andere Frank Boeijengroep als we gewend zijn. Uit 1984 is dit.

0: Brian McFadden and Real to Me.
1: Wake up, you might be dreaming. Wake up, you might be dreaming now.
0: Een van onze meest recente singles was dit. Frank Boeien groep daar weer voor met Contact. Ik heb Queen nog met Save Me.
2: Take a trip back in time and sing along the hit.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. ASML krijgt mogelijk te maken met nieuwe exportbeperkingen vanuit de VS. Toch maakt het kabinet zich voorlopig geen grote zorgen, meldt Omroep Brabant. Premier Jette zegt vertrouwen te hebben in de positie van de Veldhovense chipmachinefabrikant. De Amerikanen willen namelijk strengere regels voor de export van geavanceerde chiptechnologie, onder meer richting China. Dat land mag nu al niet de meest geavanceerde machines van ASML kopen. Het Openbaar Ministerie eist 1,5 jaar cel tegen de 19-jarige Emre. Vorig jaar september reed hij in zijn auto met hoge snelheid een aanstaande vader dood op de Gijzerhooiseweg in Gelderop. Het slachtoffer stak de voet over met groen licht en werd met ruim 100 km per uur geraakt door Emre. Die reed namelijk door rood volgens justitie. Het OM vindt het dan ook roekeloos rijgedrag. Op een industrieterrein in het Eindhovense stadsdeel Woensel is gisteren een grote controle gehouden. De politie, douane, gemeente en brandweer keken onder meer naar vergunningen, arbeidsomstandigheden en mogelijke overtredingen. De actie maakte deel uit van een brede aanpak tegen ondermijning en fraude. Er is nog niets bekendgemaakt over eventuele boetes en arrestaties. Na 1,5 jaar klagen hoeft voetbalclub VV Brabantia in Eindhoven niet meer deels in het donker te spelen waarschijnlijk, meldt Omroep Brabant. Bomen langs twee velden houden nu het licht van de lampen tegen, waardoor avondtrainingen lastig zijn. De gemeente wilde eerst niets weten van snoeien, maar zet nu toch deels de zaag in de bomen. Dat gebeurt 's avonds, zodat meteen te zien is of er genoeg licht terugkomt op het veld. Studenten van de TU Eindhoven hebben een auto ontwikkeld die niet alleen rijdt, maar ook de lucht schoner maakt. Het voertuig vangt onderweg fijnstof op met speciale filters. Volgens het studententeam kan die techniek helpen om luchtvervuiling terug te dingen. De Ventra is nog een prototype, maar de makers hopen dat autofabrikanten het systeem later echt gaan gebruiken. En een bijzondere mijlpaal voor PSV-aanvaller Ruben van Bommel gisteravond. Hij debuteerde namelijk voor het Nederlands elftal tegen Duitsland en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Mark van Bommel en opa Bert van Marwijk. Daarmee zijn 3 generaties uit dezelfde familie uitgekomen voor Oranje. De avond kreeg nog meer glans omdat hij in blessuretijd ook de assist op oud-PSV'er Cody Gakpo gaf, die daarmee de 1-1 maakte, wat ook de eindstand was. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Aerolic. Niet, nee. Aerolic. Niet Aerolic. Aerolic, maar Aerolic. Alanis Morissette voor je. Welkom in het tweede gedeelte van deze afternoon.

0: Special en Afraid of the Dark en Fall. Hoe je daar weer van dood doen? Zeg ik nou veel? Nee, Fall.
1: A fun flashback is coming your way.
0: Fijn dat we niet op een zeezender zitten, want dan hadden we dit plaatje kunnen draaien. He, Loods mij door de storm. Ja, dit is van Henk Westbroek. Dit is maar liefst 7 minuten lang. Of ik het ga halen, dat betwijfel ik als ik het zo zie. Aan de tijd die ik nog heb, maar de tijd die mij nog rest. Zometeen de rollator Discoplaat erachteraan met AGF en Loved by You. Maar eerst Henk Westbroek.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken en krijgt daar definitief toestemming van president Trump voor. Dat heeft president Zelensky gezegd. Het land komt zulke onderscheppingsraketten voortdurend tekort door de dagelijkse Russische aanvallen met ballistische raketten. Mogelijk rolt de eerste over 2 jaar van de band. Gisteren werd al bekendgemaakt dat Oekraïne een nieuwe voorraad Patriot-raketten krijgt. Europese bondgenoten kopen die voor Oekraïne in de VS. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. En het Rode Kruis heeft in een maand tijd ruim 2,5 miljoen euro opgehaald voor Nepal via Giro 6868. Nepal werd eind augustus getroffen door zware overstromingen. Het geld gaat volgens de organisatie naar voedsel, schoon drinkwater, dekens, zeilen en hygiënepakketten. Het Rode Kruis meldde eerder deze week dat sommige getroffen gebieden nog steeds nauwelijks bereikbaar zijn. Dat komt vooral door de grote schade aan wegen en bruggen. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. En dit was het radionieuws.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
5: Radio SMB.
2: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
6: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
6: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: Hot Love van T-Rex, een echte klassieker die de Glamrock eigenhandig op de kaart zette.
1: Ja!
0: Ja, ik ben er wel aan toe aan een weekend.
1: Jij ook?
0: Nou, komt mooi uit, want ja, na dit programma start het weekend, althans. Laat ik het zo maar even zeggen. En aangezien ik gepensioneerd ben, heb ik altijd een weekend. Of het nou maandag is, dinsdag is, woensdag is of donderdag. Als je gepensioneerd bent, heb je gewoon tijd om dit soort programma's te maken. Ja, als je werkt, heb je dat minder natuurlijk. Leuk dat je luistert, mijn broer is er niet bij, maar ik doe het maar alleen. En ik heb één verjaardag volgens mij. En wie is dat? Nou, Sukero.
1: Ja,
0: nieuwsgierig. Nou, kijk maar vast op de website www.popmagazine.nl. Dan ga ik vast de volgende plaat aankondigen. Dat doen we met de Pasadena's. Tribute heet dat in. Ride On. En we gaan terug naar een echte klassieker uit het jaar 1988. Ik zeg welkom bij de show.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Ik ben altijd al een beetje gek geweest op de bas van Funking for Jamaica. Tom Brown was dat, een absolute jazz-funk-klassieker uit 1980. We gaan even naar een boyband, jawel. Die zorgde voor een ware gekte. Tonight was in 1990 een enorme hit en werd hun laatste top 10 notering in Amerika. Maar wij gaan hem natuurlijk hier draaien.

0: 20 minuten werd deze hit geschreven. De band was eigenlijk niet van plan om te componeren, maar na wat improviseren met een drumcomputer en een baslijn ontstond de hele hit in een recordtempo op tape. Broken Wings, Mr. Mister. Tijd voor een verjaardag. Ik zei het je al. Sugaro volgens mij.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier.
1: Bij René van Elst.
2: In het programma Platenbrak.
0: Sugaro is een van de bekendste Italiaanse muzikanten van de laatste 50 jaar. Hij werd geboren op 25 september 1955 als Aldelmo Vonacchiari. De bijnaam Sugaro, wat suiker betekent, kreeg hij al op de basisschool van zijn lerares. Zijn muziekstijl is een unieke mix van Amerikaanse blues en soul, met de melodieuze traditie natuurlijk uit Italië. Die bijzondere sound levert hem wereldwijd meer dan 60 miljoen verkochte platen op. De grote doorbraak kwam eind jaren 80 met het album Blues. Ook in de hitlijsten liet hij zich gelden. Het nummer Senza Una Donna bereikte in 1988 de hitparades. Maar de versie van Paul Jong werd daarna een wereldhit. Ook in Nederland en Vlaanderen scoorde hij later nog met de duet Blue samen met Ilse de Lange. Sugaro werkte in zijn carrière samen met grootheden als Eric Clapton, B.B. King en Luciano Pavarotti. En hij treedt nog altijd op en woont tegenwoordig in de Toscaanse Tremoli. Met die kenmerk om deze stem blijft hij een belangrijke ambassadeur van de Italiaanse muziek. Het hele artikel kan je lezen op www.popmagazine.nl.

enorme hit uit de jaren 80. Olivia Newton-John en Magic. En dat komt natuurlijk uit de film Xanadu. Wist je dat Vanessa dit nummer schreef voor haar overleden zus? Een aangrijpend verhaal achter een popliedje uit 85. En het is een bijzondere kant van de zangeres die we vooral kennen van haar uitbundige jaren 80 hits. En leuk om te weten, ze trad onlangs weer op tijdens The Pride. Hier is Lydia van Vanessa.

Papa was een Rolling Stones, een van mijn favorieten. The Temptations. En wist je dat de zanger Dennis Edwards woedend was op de allereerste zin van het nummer? Hij dacht dat de tekst over zijn eigen vader ging. Maar dat was puur toeval door de liedjeschrijver. Zo, ja. En wij zijn ook weer aan het eind gekomen van het programma Platenprak natuurlijk. Je kan altijd een mailtje sturen naar info@renevenels.nl. Bezoek de website popmagazine.nl. En dan ga ik afscheid van je nemen met de volgende plaat, Carrie Rafferty en Baker Street. Maak er een heel fijn weekend van. Tot maandag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 11:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 30-jarige automobilist die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen reed mogelijk onder invloed van drugs. Dat blijkt uit een eerste speekseltest van de man uit Zierikzee. Maar een bloedtest moet daar definitief uitsluitsel over geven. Bij dat kettingbotsingongeval in de nacht van woensdag op donderdag kwam een 74-jarige man om het leven en raakte een vrouw van 71 gewond. De verdachte botste eerst op een vrachtwagen waar de slachtoffers daarna achterop reden. In het midden van het land is de avondspits al heel vroeg vastgelopen door de afsluiting van de Merwedebrug op de A27. Die is het hele weekend dicht voor asfalteerwerkzaamheden, wat nu al leidt tot opmerkelijk lange files op omleidingsroutes zoals de A2, A16 en A4. Op de A2 loopt de vertraging in beide richtingen al op tot bijna een uur. Volgens de ANWB gaan de drukte en het oponthoud rond rivierovergangen nog wel uren duren. En maandagochtend om 5:00 gaat die Merwedebrug pas weer open. Audi en Volkswagen roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. En de paus is vanochtend geland in Frankrijk voor een vierdaags bezoek. Het is de eerste keer sinds zijn verkiezing dat de paus het land bezoekt. Leo XIV werd op het vliegveld bij Parijs door president Macron verwelkomd. Vandaag spreekt hij onder meer bij de UNESCO en trekt hij in de pausmobiel naar de Notre-Dame voor een avondgebed. Het bezoek gaat gepaard met gigantische veiligheidsmaatregelen en 15.000 agenten op de been. De paus wil vooral een boodschap van vrede komen brengen, zei hij. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Show, lekkere vrijdag 25 september 2026 met Brian Adams en de Summer of 69 als aftrap van muziekplezier. De komende twee uur de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80.

Hier bij Muziekplezier, de beste muziekmix op jouw radio op die o zo lekkere vrijdag. Waar we zometeen de Rhythmics hebben klaarstaan met When Tomorrow Comes. We gaan eerst naar 1988 met Desire van U2.

Sunday Stuart oftewel The Eurythmics. One Tomorrow Comes, Jordan hier op jouw radio. Waar we zometeen CZR hebben klaarstaan met I Put a Spell on You. Gaan we nu terug naar 1977 met Turn to Stone. Dit is Electric Light Orchestra.

0: Band Clear the Revival met I Put a Spell on You. Wij zijn zo terug met de boss Bruce Springsteen en Hungry Hearts. Maar eerst tijd geworden voor het actuele muziekplezier.
1: Het is vrijdag 25 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag genieten we van prachtig nazomerweer met volop zonneschijn. Vandaag wordt het 19 tot 21 graden in Nederland en 19 tot 23 graden in België onder een zwakke tot matige zuidwester. Morgen verloopt de zaterdag aangenaam met een afwisseling van zon, sluierwolken en enkele stapelwolken. Behalve een heel lokaal spatje regen in het noorden blijft het droog bij zachte maxima van 19 tot 22 graden en een zwakke zuidenwind. Zondag wordt een warme dag met op veruit de meeste plaatsen temperaturen tussen de 20 en 24 graden en lokaal 25 graden in het zuiden. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af bij een rustige zuidenwind.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. ASML krijgt mogelijk te maken met nieuwe exportbeperkingen vanuit de VS. Toch maakt het kabinet zich voorlopig geen grote zorgen, meldt Omroep Brabant. Premier Jette zegt vertrouwen te hebben in de positie van de Veldhovense chipmachinefabrikant. De Amerikanen willen namelijk strengere regels voor de export van geavanceerde chiptechnologie, onder meer richting China. Dat land mag nu al niet de meest geavanceerde machines van ASML kopen. Het Openbaar Ministerie eist 1,5 jaar cel tegen de 19-jarige Emre. Vorig jaar september reed hij in zijn auto met hoge snelheid een aanstaande vader dood op de Gijzerooseweg in Gelderop. Het slachtoffer stak de voet over met groen licht en werd met ruim 100 km per uur geraakt door Emre. Die reed namelijk door rood volgens justitie. Het OM vindt het dan ook roekeloos rijgedrag. Op een industrieterrein in het Eindhovense stadsdeel Woensel is gisteren een grote controle gehouden. De politie, douane, gemeente en brandweer keken onder meer naar vergunningen, arbeidsomstandigheden en mogelijke overtredingen. De actie maakte deel uit van een brede aanpak tegen ondermijning en fraude. Er is nog niets bekendgemaakt over eventuele boetes en arrestaties. Na 1,5 jaar klagen hoeft voetbalclub VV Brabantia in Eindhoven niet meer deels in het donker te spelen waarschijnlijk, meldt Omroep Brabant. Bomen langs twee velden houden nu het licht van de lampen tegen, waardoor avondtrainingen lastig zijn. De gemeente wilde eerst niets weten van snoeien, maar zet nu toch deels de zaag in de bomen. Dat gebeurt 's avonds, zodat meteen te zien is of er genoeg licht terugkomt op het veld. Studenten van de TU Eindhoven hebben een auto ontwikkeld die niet alleen rijdt, maar ook de lucht schoner maakt. Het voertuig vangt onderweg fijnstof op met speciale filters. Volgens het studententeam kan die techniek helpen om luchtvervuiling terug te dingen. De Ventra is nog een prototype, maar de makers hopen dat autofabrikanten het systeem later echt gaan gebruiken. En een bijzondere mijlpaal voor PSV-aanvaller Ruben van Bommel gisteravond. Hij debuteerde namelijk voor het Nederlands elftal tegen Duitsland en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Mark van Bommel en opa Bert van Marwijk. Daarmee zijn 3 generaties uit dezelfde familie uitgekomen voor Oranje. De avond kreeg nog meer glans omdat hij in blessuretijd ook de assist op oud-PSV'er Cody Gakpo gaf, die daarmee de 1-1 maakte, wat ook de eindstand was. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
4: Hey,

jaar Bruce Springsteen uit 1980. Daarmee begonnen we het tweede half uur van het eerste uur van muziekplezier op deze o zo lekkere vrijdag 25 september 2026. Met onderweg Nickelback en The Doobie Brothers gaan we nu naar 1997 met Jon Bon Jovi en Midnight in Chelsea.

2017. How You Remind Me van Nickelback hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Met zometeen de alarmschijf van de top 40 toen van 2002. Tot die tijd de klassieker hier uit 1976 zijn dit de Doobie Brothers met The Long Train Running.

Een klassieker uit 1979 van de Pointer Sisters, je hoorde Happiness. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van muziekplezier op deze o zo lekkere vrijdag 25 september 2026. Die we van start gaan met Boyzone en Picture of You, muziek uit de film Bean. Verder onderweg het komend half uur de Fortunes, Casada, de Culture Club, Brian Ferry, de Timex Social Club en Rick Astley. Dit uur nog onderweg Black Crowes uit 1993 met Remedy. Maar we gaan eerst naar 1984 met de heren Hall & Oates op de radio. Is het Out?

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. De provincie Zeeland wil 22,5 miljoen euro steken in de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor de bedrijven Allseas en Thorizon, die werken aan een reactor voor schepen en een gesmolten zoutreactor. Zeeland investeert het bedrag pas als de plannen voldoende concreet zijn en hoopt de investering later terug te verdienen. Thorizon wil de eerste commerciële reactor in 2034 in Zeeland klaar hebben. De provincie noemt het een belangrijke investering in nieuwe nucleaire technologie. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend over het kabinetsbesluit om de gasvoorraden aan energiebedrijven over te laten. Onder meer JA21 en de ChristenUnie spreken van roekeloos gasbeleid en eisen zo snel mogelijk een debat met minister Van Veldhoven. Het kabinet wil af van het dure vullen van de opslagen door de overheid, maar de Kamerleden zien dit als een gevaar voor onze leveringszekerheid. Ook vinden ze het onbegrijpelijk dat de grote gasopslag in het Drentse Norg wordt afgestoten. En paus Leo roept de wereld op om de snelle ontwikkeling van AI te heroverwegen. Tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk waarschuwde de paus dat de mensheid niet moet doorslaan naar een paradijs van machines dat wordt gedomineerd door een kleine groep techreuzen. Zijn waarschuwing sluit aan bij toenemende mondiale zorgen naar recente AI-hacks en oproepen tot meer terughoudendheid. Volgens de paus moeten we technologie niet afwijzen, maar wel voorkomen dat AI de mens overneemt. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: 90, de Zeeuwse Tents en de 20s. Met onderweg Casada met Evacuate, The Dance Floor. Maar we gaan eerst naar 1966 met Here It Comes Again van The Fortunes.
1: De pophitsfeitjes. Weer en vooral heel veel hits. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvoogd.

vrij van Kassara uit 2011. Je hoort hem hier op jouw radio bij de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80 en 90. De 70's, 10's en de 20's bij Muziekplezier. Met onderweg, no doubt, Brian Ferry en Samuel Welten.

1998 in het jaar 1996 hier bij Muziekplezier met No Doubt and Don't Speak. Zometeen een hit van dit jaar van Samuel Welton en Uitslover. Dat is die samen met de Bankzitters. Verder nog de Timex Social Club en het actuele weeroverzicht. Nu tijd voor de ultieme cool uit de jaren 70. Brian Ferry met zijn band Roxy Music en de onmisstaanbare crew van Love is the Drug. Met de

0: en de bankzitters met Artslovers. We zijn zo terug met Rick Astley met Together Forever. Het is tijd geworden voor het actuele muziekplezier.
1: Het is vrijdag 25 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag genieten we van prachtig nazomerweer met volop zonneschijn. Vandaag wordt het 19 tot 21 graden in Nederland en 19 tot 23 graden in België onder een zwakke tot matige zuidwester. Morgen verloopt de zaterdag aangenaam met een afwisseling van zon, sluierwolken en enkele stapelwolken. Behalve een heel lokaal spatje regen in het noorden blijft het droog bij zachte maxima van 19 tot 22 graden en een zwakke zuidenwind. Zondag wordt een warme dag met op veruit de meeste plaatsen temperaturen tussen de 20 en 24 graden en lokaal 25 graden in het zuiden. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af bij een rustige zuidenwind.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Hallo.

een productie van Rick Astley uit 88 horen we Together Forever. En daarmee zijn we het laatste half uur begonnen van de show voor deze o zo lekkere vrijdag 25 september. Met Grease van Frankie Valli onderweg, nu uit 2017, Tito Man, hier is Brett.

0: De hit in een verstaanbare taal.
1: De avond in de kroeg bereikt zijn hoogtepunt wanneer een vertrouwd aanstekelijk ritme door de speakers galmt en de hele zaal als één geheel in beweging komt. In die ongedwongen sfeer denkt de man terug aan een speciaal moment in zijn verleden. Een periode waarin alles lichter, warmer en op een of andere

Vandaag met een oudje uit 1969, Neil Diamond en Sweet Caroline. En wil je dit verhaal nog een keer rustig op je gemak nalezen en beluisteren? Het staat gepubliceerd op onze Facebookpagina facebook.com/muziekplezier.eu. Met nu uit 87, The Beastie Boys en You Gotta Fight For Your Rights. So wake up.

qualified for your ride to party, de Beastie Boys. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze vrijdag 25 september. We gaan er even 2 dagen tussenuit. Even genieten van het weekend. Aanstaande maandag zijn we er weer aan de start van de nieuwe werkweek. Zelfde tijd, zelfde zender. Met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de Tens en de Twenties. Ik wens je een heel fijn weekend. En heb me voor je klaarstaan Joe Cocker met Unchain My Heart. Naar de Hansons en Where's the Love?

0: Dit is het regio prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Bij het pand op het erf van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. werd een beveiliger doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. Er zitten nu tientallen verdachten vast en het vermoedelijke doelwit van de aanval, Jan G. zelf, is in Duitsland opgepakt. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt. Het geld uit het Europese Vredesfonds werd lang geblokkeerd door Hongarije, maar dat veto is nu van tafel. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Wanneer de financiële steun precies wordt overgemaakt is op dit moment nog niet bekend. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
2: SMB
4: 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio
2: SMB.
5: Bond Jan Berg.

Opening programma Hond voor vandaag is van UB40, terug uit jaar 1987. Heerlijke reggae muziek op de radio. Dit was een nummer met de titel Maybe Tomorrow, misschien wel morgen. En ja, wat er morgen dan weer gebeurt, moeten we morgen maar weer afwachten natuurlijk. Ik ben Jan Berg, draai de plaatje vuur de komende uur. Zo over deze van Alex Warren, muziek 126, My Rescue Run.

0: Oude muziek van Dior Centrum in het jaar 1968 met Siffler La Colline. Hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond. Very bond.
0: Jazeker, en in de Bonte Verzameling naar Nederlandstalige muziek van het jaar 2003. Akda en de Munnik. Groeten uit Maaiveld.

0: hebben heel wat mooie muziek gemaakt. En vrij recent ook nog wel wat. Maar deze is al uit 2003. Agda en Dominic. Groeten uit Maaiveld.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: En in de beste mix gaan we naar het jaar 2014. Alloway Black hier zo. And he is the man.

0: 2014, de muziek van Alloway Black. Dit was The Man.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hey, naast werk van Richie Sampson. This I'll Take You Back.

0: mooie nieuwe single van Richie Sampson. Dit was een nummer met de titel I'll Take You Back.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: 1991, Alexander O'Neill, All True Man.

De muziek van Alexander O'Neill is 1991, All True Men, de titel van de plaat. Wij gaan richting het half uur met muziek uit 1977. Vanaf het roemruchte album Year of the Cat is dit Al Stewart en de tweede single die eraf kwam, On the Border.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond met Jan Berg.

1983, de muziek van Michael Jackson. Billie Jean, de titel van de plaat. Een lekkere disco-stamper uit die tijd. En hij heeft er wat gemaakt, hè, die Michael Jackson in die periode. Miles Smith hier zo, met Niall Horan.

0: Mel Smith en Nell Horan, Drive Safe, de titel van deze 2026 plaat.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1963, we pakken de surfplank en we gaan met Jan en Dien op stap. Dit is...

0: dikke hit van Jan en Dien uit 1963, Surf City, de titel van de plaat. Begin jaren 80 kwam de plaat opnieuw uit en toen was het ook weer een dikke hit in Nederlandse hitparades.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2009 met Jason Mraz en Colby Calais. Dit is Lucky.

0: Jazeker, de muziek van Jason Mraz en Colby Calais. Lucky, gelukkig, geluk hebben. Hè?
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Nieuw werk van de Gordon Farley Dill Association. Dit is Sleep Talking.

Gordon Dale Farley. De Gordon Farley Dale Association, moet ik zeggen. Sleep Talking was de titel van de plaat. Becky Hill en Galantis, dit is Run.

Becky Hill en Galantis, 2022 opname. Run was het in ieder geval plaat. Kijk op de klok en we zien dat we weer de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Dit was een meer een uurtje lang bont op je radiotoestel. Ik ben en blijf Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met plezier voor u in het wagen gedraaid. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres dat daar dan altijd weer voor open staat. Ik wens u een hele fijne dag. En ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1974. Gerard Cox, niet zo gek lang geleden overleden. Met de goede oude tijd. Ja, goede oude tijd, dat bestaat natuurlijk. Maar niet alles was goed in die oude tijd. Had ze voor en zijn nadelen, zoals de hedendaagse tijd. Daarna nog een nieuw werkje van Rebecca Richards, Bring It All Back. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag maar weer tot de volgende.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Rijn zakt de komende twee weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt wel nauwgezet gevolgd. Milieuorganisaties zijn tevreden over het besluit om de verduurzamingsafspraken met Tata Steel uit te stellen. Groepen als Greenpeace, Frisse Wind en Milieudefensie zien het opschuiven van de streefdatum naar maart volgend jaar ook als een kans om nog strengere gezondheids- en milieueisen te stellen. Ze vinden de geplande overheidssteun van zo'n 2 miljard euro te riskant, zeker gezien de strafvervolging door het OM en de dreigende intrekking van vergunningen. Sommige organisaties hopen nu op afstel. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. En het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties door over te stappen op Europese software. Zo vervangt het hof de programma's van Microsoft door het Duitse Open Desk, schrijft de Financial Times. Volgens de vicehoofdaanklager werkt het hof aan een buffer voor het geval bankzaken, verzekeringen en IT-systemen worden geblokkeerd. De VS hebben nu al 13 medewerkers op een zwarte lijst. Het strafhof heeft personeel nu al maanden van tevoren uitbetaald. Het weer, het is overal helder met vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
6: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio
10: SNB.
11: 107.5 FM.
10: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
10: SNB.
12: De Muziekfabriek.
13: Vrienden en vriendinnen, ik ben er weer helemaal klaar voor. Ik hoop jij ook. Dus laten we snel die liedjes voor je gaan opzetten.
14: Roman Bertin, oelala.
13: En we pakken het in eerste instantie lekker klef aan. Hier is het eerste rijtje van drie. We gaan van start met Dave uit de jaren 70. Dansé, maintenant.
15: De Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Roman.

0: Amy Winehouse. Helaas is ze niet meer onder ons, maar gelukkig kunnen we nog genieten van haar muziek. Tears Dry on Their Own. En misschien heeft ze in zekere zin wel gelijk. Daarvoor zat een liedje uit de jaren 80. Kiss on My List van Hall & Oates. Stond dan ook nummer 1 in Nederland. En we begonnen met Dave uit de jaren 70. Dansez maintenant. Hoe zwoel en zoet kan het ook zijn. Het is tijd voor ons eerste item. En dat is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dit keer gaan we niet te veel terug in de tijd. We gaan naar het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit die is van Robbie Williams. Die heet Feel. Hoogste positie nummertje 2. En die week zakte hij naar een vierde plaats. Het nummer zou nog lang in de hitlijst blijven staan. Die week stond hij er al 8 weken in. En dan die kleine hit. Die is van Groove Armada. Het liedje heet My Friend. Het nummer kwam van nummertje 25. En zakte helaas naar nummertje 36. Maar stond er ook al 8 weken in. We gaan terug naar de lijst van 1 februari, de koudste maand van het jaar, week nummer 5 van het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Armada en My Friend stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit, die was van Robbie Williams, hè? En Phil, dit is nog altijd de muziekrubriek op je favoriete radiostation. Vergeet de liedjes niet aan te vragen via www.ronvandesteen.nl. Ik ga er wederom 3 voor je opzetten. Waaronder deze Nederlandstalige van Frans Bauer. En heb je even voor mij?

Box voor je induiken. From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie. Nou, daar gaan we. Ze is geboren in New York op 2 mei 1946 als Leslie Sue Goldstein. We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse zangeres-songwriter. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. Op 16-jarige leeftijd had ze haar eerste hit, It's My Party. In plaats van in te gaan op de platencontracten en aanbiedingen voor films, verkoos ze een opleiding. Hierdoor kon ze alleen in de weekeinde optreden, hetgeen een rem op haar carrière betekende. In 2005 kwam Cor ervoor uit lesbisch te zijn. Verder liet ze weten dat ze daar pas achter kwam na haar 20ste. En dat ze er toen nooit over gedacht heeft dit in de openbaarheid te brengen. Aan de andere kant heeft ze ook nooit veel moeite gedaan dit te verbergen. Denk maar eens aan de liedjes You Don't Owe Me en Sometimes I Wish I Were a Boy. Beide liedjes uit 1964. Luister uit onze jukebox naar de hit It's My Party van Leslie Gore. Jukebox Classic.

0: Ook jouw party dit uurtje van de Muziekfabriek. En Klaartje wederom opnieuw verrassen. Leslie Gore was dat uit onze jukebox. En It's My Party. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: En we beginnen met The Police. Uit de jaren 80. Every little thing she does is magic. Dat vraagt om een antwoord.

0: mij toestemming krijgen. Dat waren drie liedjes achter elkaar. Als eerste The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Gevolgd door Splendid met Again. En als laatste Elvis Costello en The Attractions en Oliver's Army. En laat hem de gehele dag aanstaan op dit radiostation. Want we hebben nog veel meer andere leuke programma's voor je in petto.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
0: De volgende Amerikaanse muziekgroep komt uit Philadelphia en is opgericht in 1972.
2: Oude lullenplaat.
0: Het zijn vier zusters. Te weten Joni, Kathy, Debbie en Kim Sledge.
2: Oude lullenplaat.
0: De groep is voornamelijk bekend van disco-hits als We Are Family, He's the Greatest Dancer en Lost in Music. Dat was in het jaar 1979. De nummers zijn afkomstig van het album We Are Family, geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Het succesvolle album wordt in 1980 opgevolgd door het eveneens door Edwards en Rodgers geproduceerde Love Somebody Today, waarop onder andere de kleine hit Got to Love Somebody staat. Hierna veranderde de groep van producer en werd Narada Mark and Walden aangenomen voor de productie van All American Girls, waarvan de titelsong een grote hit werd in 1981. Een andere platinhit was Frankie uit 1985. Daarna ging het met de dames bergafwaarts. Wel wisten ze nog succes te bereiken met remixen en opnieuw uitgebrachte nummers van Lost in Music en Everybody Dance. De dames hebben in de loop der jaren veel prijzen en onderscheidingen gekregen, waaronder Grammy Awards. In 1997 namen de dames nog het album African Eyes op. Luister naar Thinking of You van niemand minder dan The Sister Sledge.

0: heel erg kenmerkend in het nummer van de Sister Sledge. Is aan het begin de Congo's en natuurlijk het lekkere slagwerk.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat mag duidelijk zijn, Thinking of You.
1: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Stond dan ook even centraal als de oude lullenplaat. En jij mag er ook eentje aanvragen, hè? Schroom niet hoor, schroom niet. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto in deze aflevering van de Muziekfabriek. Dat is die van Nick en Simon, een zomerlang. Gevolgd door The Human League en Human. Het is een van mijn favorieten eigenlijk, mag je dat niet zeggen, maar doen we toch. Vrienden en vriendinnen, dit was weer een uurtje de Muziekfabriek. Maak er nog een fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Gegroet maar weer en adios.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram hebben zo'n 49.000 reizigers last gehad van de spoorblokkade bij Utrecht Centraal door activisten van Extinction Rebellion. De actievoerders gingen op 23 mei verschillende sporen op. Door hun actie raakte het spoor beschadigd, moest ProRail extra beveiliging inhuren en liep de NS inkomsten mis. Bertram meldt dat de directe kosten zeker 100.000 euro bedragen. Maar dit bedrag drukt lang niet alle schade uit, schrijft Bertram in een brief aan de Tweede Kamer. De leden van Progressief Nederland hebben gesproken en Kitty Jung uitgeroepen tot de nieuwe voorzitter van Pro. Rond de 39.000 leden hebben hun stem uitgebracht. Jung is de voormalige vicevoorzitter van vakbond FNV. Op de lijst voor het voorzitterschap van Pro stonden nog twee kandidaten, Frank van der Wolde en Michiel Servaas. Van der Wolde richtte Rood-Groen op en was een van de drijvende krachten achter de fusie van GroenLinks en PvdA. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Volgens de Telegraaf zou het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad zijn, maar de politie bevestigt dit bericht niet. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt nauwgezet gevolgd. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur. Koen start op met Koen van Dommelen.
4: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.

0: Een hele sfeervolle van Elton John en Rocketman. En vreemd genoeg bleef dit juweeltje steken in de tipparade. En ik heet je van harte welkom. Een nieuwe aflevering van de jaren 70. 2 uur lang breng ik jou terug in de tijd. Vol muzikale wendingen en alle stijlen van muzieksoorten komen hier weer voorbij. In het tweede uur deel 2 en het laatste deel van de Amerikaanse top 10 van 20th Century Records. We hebben 2 afwisselende, maar zeer zeker hele mooie albums. The Outlaws en Lady in Waiting en Curtis Mayfield en Roots. En we hebben, ik moet eens even vertellen, 4 muzikale connecties, waarvan we de eerste nu gaan leggen. De eerste top 40 hit voor Tonietje Wyatt is A Groupie Girl.
1: 1970.

voor Randy Crawford en ook zo'n sfeervolle plaat, Rainy Night in Georgia. Daarmee scoorde ze een top 17 positie in de top 40 en de componist was Tony Joe White. We zijn beland hier in de jaren 70 bij het eerste album en dat is van de country rock groep The Outlaws. Lady in Waiting. Album stamt uit 1976 en is het tweede album van de groep en was bij ons ook redelijk succesvol. Hield het 7 weken vol en piekte op 15. Het album is geproduceerd door Paul Rothschild en de belangrijkste leden van The Outlaws waren Henry Paul en Hugh Thomason. Stick around for rock and roll.

blijven maar hitscoren en ze zijn allemaal mooi. Earth and Fire en Only Time Will Tell. Hun 9e hit en de opvolger van Love of Life. Zometeen in de jaren 70 een afwijkende versie van die grote hit voor Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Maar we gaan eerst even naar 1979, naar de Amerikaanse hitparade. De 6e hit voor Boston, de groep van Tom Scholz en de opvolger van A Man I'll Never Be Is Feeling Satisfied.

Dit was een early take van Go Your Own Way van Fleetwood Mac. In 1977 scoorden ze met het nummer trouwens een nummer 1 hit. En het is wel leuk om die early takes te horen, want zo kun je eigenlijk een beetje horen hoe het nummer tot stand komt en wat ze er allemaal aan veranderen om het tot een perfect plaatje te maken. Ja, niet alles is perfect, ook niet in het muzikale gebeuren, want er blijven heel veel nummers steken in die tipperade. En we gaan er weer eentje uitlichten. We gaan naar 1976, The Spirit of St. Louis. Groep die komt uit Leiden met de broers Arthur en Roland de Leeuw. En in 1974 hadden ze nog een mooie top 17 hit met Down by the Radio. Hier is Dancing on the Table.

Paul McCartney en Another Day, een top 6 hit in 1971, zijn eerste solo-hit. Ik moest er in het begin een beetje aan wennen aan dit nummer, want ja, je was wel wat gewend van Paul McCartney, zeker in de Beatles. En je had in eerste instantie wat anders verwacht, maar je luistert een paar keer over naar het nummer en dan blijkt het gewoon een hartstikke fijn nummer te zijn. Dus een terechte top 6 hit dus. En ook over mooi gesproken, we zijn beland bij het album Roots van Curtis Mayfield, album uit 1971. Derde album van Mayfield die een belangrijke rol heeft gespeeld in het bewustwordingsproces en de ontwikkeling van de progressieve zwarte muziek gaan we ook bewijzen met een muzikale connectie. En in de tweede uur gaan we het ook bewijzen met een muzikale connectie. Hier is Keep On Keeping On. Everybody.

In Amerika hebben ze aardig wat hits gehad, maar bij ons maar één. En dat was in 1976, Let's Do It Again. Een top 21 hit, het nummer is geproduceerd en gecomponeerd door Curtis Mayfield. In de tweede uur van de jaren 70 hebben we nog een hele mooie muzikale connectie met Mayfield. We zijn er bijna doorheen wat dit uur betreft. Zometeen The Hollies and The Air That I Breathe, een top 2 hit en geschreven door Albert Hammond. En we hebben nog een mooie Amerikaanse hit voor The Originals. We schrijven 1970, geproduceerd en gecomponeerd door Marvin Gaye. Hier is The Bells.

0: Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Het slachtoffer is een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Libanese premier Salam heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties in New York opgeroepen om niet zomaar de VN-vredesmacht UNIFIL terug te trekken. Volgens Salam kan er dan een vacuüm ontstaan. De vredesmissie die in Libanon al jarenlang actief is, bestaat uit rond de 7500 militairen uit 46 verschillende landen en loopt eind dit jaar af. Volgend jaar moeten alle militairen het land verlaten. Salam vreest dat als er geen alternatief voor UNIFIL is, er een vacuüm in de veiligheid in de regio kan ontstaan. De VN-veiligheidsraad heeft het geweld van de Houthis uit Jemen tegen buurland Saudi-Arabië in sterke bewoordingen veroordeeld. De Houthis zijn pro-Iran en hebben ondertussen de gehele kust in het zuidwesten van Jemen in handen. Ze voerden aanvallen op Riyadh, een stad met 7 miljoen inwoners, en de Saudische havenstad Yanbu uit. Daarbij werd de civiele en energieinfrastructuur geraakt. Yanbu is belangrijk voor de olie-export. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
0: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Koen start op met Koen van Dommelen. Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
3: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
4: Yes, sir, boy.
3: 1976.

Ferry had het ongetwijfeld voor zichzelf gezongen, want hij lustte er wel pap van. Love is the drug, Roxy Music op 8 bij ons in de top 40. En je bent weer terug bij de jaren 70. Fijn dat je luistert. En zometeen het laatste deel van de Amerikaanse top 10 van 20th Century Records. Twee muzikale connecties en natuurlijk die mooie albums Roots van Curtis Mayfield en Lady in Waiting van The Outlaws. En over muzikale connecties gesproken, we gaan de eerste dit uur leggen. We gaan naar 1976, de vierde en de laatste hit voor Astrid Nijg. Alleen is maar alleen.

Boudewijn de Groot met Waterdrager, zijn 8e hit. En het nummer is geschreven door Lennart Nijg, die ook alleen is maar alleen heeft geschreven voor Astrid Nijg, waar die trouwens ook nog een tijdje mee getrouwd is geweest. Ze gingen scheiden en later trouwde Astrid met de eigenaar van de beroemdste nichtenkroeg van de Nederland, de Amstel Taverne. Beiden gaven ruidelijk toe dat dit een showhuwelijk is. Hij homo, zij lesbisch. Maar ja, goed, je kunt toch wel lekker trouwen dus. In de jaren 70 zijn we beland bij het laatste deel van de Amerikaanse top 10 van 20th Century Records. En we beginnen natuurlijk met nummer 5. Ambrosia groep die komt uit Los Angeles met zanger David Peck. Ze had al een hele mooie hit met de Magical Mystery Tour samen met de London Symphonic Orchestra. Ja, en dit is een hit uit 1980, The Biggest Part of Me.

White met zijn zesde Amerikaanse hit You're the First, the Last, My Everything. En twee weken op één stond het nummer en de opvolger van Can't Get Enough. En dan op drie een nummer dat is gebruikt voor het thema van de film The Poseidon Adventures met Gene Hackman, Maureen McGovern, The Morning After.

Love Limited Orchestra, een love team. In 1974 de eerste hit voor de studiogroep van Barry White. En piekte natuurlijk op nummer 1. En in de groep zat onder andere Kenny G. En dan is er natuurlijk ook altijd een nummer 1. Heel erg populair op de televisie is Kung Fu, met in de hoofdrol David Carradine. En niet verwonderlijk is dan ook dat nummer 1 staat Kirk Douglas en Kung Fu Fighting. Oh.

0: FM. De jaren 70 met Gerard Haring.
1: Yes, sir, Blair.
2: 1976.

De Ohio Players, de groep van onder andere Clarence Tatchell en Leroy Bonner en Fop in 1976. De tiende hit voor de groep en de opvolger van de nummer 1 hit Rollercoaster. En de Ohio Players hadden nog wat op hun naam staan, want door hun muziek werd de populariteit van James Brown minder. En dan zijn we beland bij dat prachtige album Roots van Curtis Mayfield. En Curtis Mayfield zat trouwens samen met Jerry Butler in The Impressions. En na vertrek van Butler werd hij daar de leadzanger. We gaan een prachtige muzikale connectie leggen, maar eerst genieten van We Got to Have Peace.

Ik hoop dat ik niks te veel heb gezegd met een mooie muzikale connectie. Aretha Franklin en Sparkle van het gelijknamige album. Dat uitkwam in 1976 en is geproduceerd door Curtis Mayfield. En ik componeerde trouwens ook nog dit nummer. We hebben nog een mooi album hier in de jaren 70 en dat is Lady in Waiting van The Outlaws. Album uit 1976. Het tweede album van de groep. Hier is South Carolina.

I Love the Sound of Breaking Glass. En Nick Lowe scoorde bij ons daarmee zijn eerste hit. En we zijn er bijna weer doorheen door deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. Terughoren kan natuurlijk. Mixcloud.com/de jaren 70. En de link van deze uitzending zet ik ook op de Facebookpagina. Facebook.com/de jaren 70. En bezoek je de jaren 70. Like de jaren 70. En wat hebben wij volgende week in de uitzending? Twee prachtige albums, namelijk Todd Rundgren, Faithful, album uit 1976, zijn zevende. En de Doobie Brothers, The Captain of Me, in 1973 was dat het derde album van de groep. En dan ga ik je ook mee achterlaten, namelijk van het album The Captain and Me, Evil Woman. Zometeen heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik zeg heel graag tot de volgende week. Dag.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. Importeurs van gas en olie krijgen waarschijnlijk van de Europese Commissie een jaar langer de tijd om zich op de nieuwe methaanuitstootregels voor te bereiden. De bedoeling is om vanaf volgend jaar methaanuitstoot te laten afnemen, maar het ziet er naar uit dat de EU dat mogelijk tot 2028 zal uitstellen. Olie- en gasbedrijven zien met de nieuwe regels veel beren op de weg. Ze zouden de leveringszekerheid kunnen schaden. De commissie onderzoekt de mogelijkheid om de wetgeving nu met een jaar uit te stellen. Vandaag heeft de Ierse band U2 hun 50-jarig jubileum bij hun oude school in Dublin gevierd. Het optreden vond plaats bij de Mount Temple Comprehensive School. U2 trad daarop voor studenten en leraren. Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. begonnen met I Will Follow en eindigden met With or Without You. In november ligt er een nieuwe plaat van de band in de winkel met als titel Carnaval Duluth. Daarop staat onder andere een duet van Bono en de onlangs overleden Amerikaanse zangeres Dolly Parton. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken.

0: 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB.

David Lyme. Ja. Bam Bambina, daar kennen we het een beetje van. Maar het lijkt wel hetzelfde ritme, zie je niet? Ja, dat lijkt wel een Playboy, hoorie. Radiorama nu met Change to Desire. Welkom bij de Grooveyard. Lekkere dance classics in optimaal format.

Ja, Karen Silver, Clean Up Woman, oftewel schoonmaakvrouw. Daar komt het een beetje op neer. Een beetje vrij vertaald. Dan moet je een beetje met een hele grote korrel zout nemen. Radiorama Change to Desire hoor je ook nog even voor Karen Silver. En nu, Harold Melvin, niet in de blue.

Gross Edition en You Turn Me On. Disco Funk uit 1981. En dan blijf maar doorgaan, hoor je het? Blijf maar doorgaan. Terug gewoon een schuifje dicht op mijn mengpaneel. En dan is het gedaan met hem. En Smith en No Way Back nu.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verschillende staatssecretarissen en jeugdminister Sterk hebben in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het kabinet begin volgend jaar excuses wil maken aan kinderen uit gezinnen die door de toeslagenaffaire getroffen zijn en uit huis zijn geplaatst. Het gaat om ruim 2000 jongeren. Het kabinet is al langer van plan sorry te zeggen, maar wilde eerst uitzoeken hoe die verontschuldigingen eruit moeten zien. Daar is iets op bedacht. De dossiers van deze jongeren worden op verzoek van de ouders en de kinderen opnieuw beoordeeld. En minister Sterk heeft gezegd dat jongeren die een gevaar vormen en in een gesloten jeugdinrichting zitten, 's nachts niet in hun kamer worden opgesloten. Het kabinet Schoof wilde dit wettelijk regelen. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die gevaarlijke situaties veroorzaken. Zij zouden 's nachts opgesloten worden, maar minister Sterk ziet dat niet zitten. Zij vindt dit niet proportioneel en de noodzaak is in haar ogen niet onderbouwd. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. Het driedaagse bezoek van de Chinese president Xi aan de VS zit erop. Volgens de Amerikaanse president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes voor zowel China als de VS. Trump laat weten dat hij zijn Chinese collega binnenkort weer zal zien. Daarmee doelt hij op de top van het Economisch Verbond in China dat in november plaatsvindt. Een maand later treffen ze elkaar opnieuw tijdens de G20-top in Miami. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

afkomstig uit het album over Power, Dan Harrow, hoorde je. Wat een talo disco, zo is het. Align nu met Over the Sky.

Classics Radio. Man's Classics Radio. Barbara Mason en Another Man. Dat blijkt dus dat, hè, als je goed luistert naar de tekst, dat de man toch meer op mannen valt dan op Barbara zelf. Dus Barbara Mason, nou, je hoort het straks in de tekst. Het hele reply komt voorbij en dat ruikt.

Kerk, ja, Joe Church heet je eigenlijk. En Don't You Wanna Be Mine van het Action label. Echt een onvervalste house was dit. Hè? Lekker, hè? Ja, oké. Okay. Dit zijn de Good Girls. And I Need Your Love.

0: 105 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie zal de apparatuur van de Spaanse fotograaf die afgelopen zaterdag op het Haagse Malieveld bij een actie van de politie in het water terechtkwam vergoeden. Tijdens de rellen op het Malieveld werd de fotograaf door een agent in het water geduwd. De politie verklaarde eerder dat er werkruimte voor de arrestatieeenheid gecreëerd werd. Volgens een woordvoerder zou de agent in kwestie mogelijk niet gezien hebben dat er water achter de fotograaf was, maar daarmee wil ze het niet goed praten. Dat de fotograaf in het water terechtkwam is nooit de bedoeling geweest. De politieke fusiepartij PRO sluit zich in het Europees Parlement aan bij de Europese Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. 65% van de PRO-leden stemde voor rood. De uitslag van het referendum is bindend. Tijdens het ledenreferendum werd ook een nieuwe partijvoorzitter gekozen. Ruim 50% van de leden koos voor oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Bij Russische aanvallen op klaarlichte dag op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen omgekomen. Meestal vallen de Russen 's nachts met drones en raketten Oekraïne aan, maar de laatste tijd gebeurt dat steeds vaker overdag. Daarnaast zet Rusland meer ballistische raketten in. Deze zijn door Oekraïne lastiger te onderscheppen. Oekraïne heeft een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen die door de VS ontworpen zijn. Tijdens zijn bezoek aan New York afgelopen week herhaalde de Oekraïnse president Zelensky nogmaals dat zijn land om luchtverdedigingssystemen zit te springen. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken, en hij pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
5: Radio
1: SNB
5: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
1: SNB.
6: Weet je nog die tijd van vroeger?
7: Wat een muziek!
6: De onvergetelijke superhits.
7: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: waanzinnig. Zoveel hits.
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.
2: Ja, een hele goede dag en welkom bij een nieuwe editie van de Muziekexpress. Ja. We begonnen de show met de Talking Heads en Slippery People. Het is een nummer van deze Amerikaanse band. Het nummer verscheen op het album Speaking in Tongues uit 1983. En in 1984 verscheen een live versie van het nummer op het album Stop Making Sense. Ja. Hey, leuk dat je erbij bent. 2 uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het leeft weer op jouw radio, jouw favoriete radiostation. De plaat kwam binnen trouwens op 2 maart 1985, stond het 12 weken in hoogste notering nummer 4. Zo meteen op het half uur van het eerste uur natuurlijk de Polygoonjournaal. En in het tweede gedeelte, in het tweede uur, de top 3 uit een vervlogen jaar. Ja. Leuke muziek, zei ik al, uit het verre hitverleden. Zo ook de volgende plaat. Plaat afkomstig uit 1909.

Deze pop- en rockzanger en songwriter. Hij groeit op in Montreal, Quebec. En hij staat bekend om zijn hits die hij eigenlijk eind jaren 60, begin jaren 70 uitbracht. De internationale hit Baby, I Love You stond er maar liefst 11 weken in de Nederlandse top 40. En de hoogste notering is nummer 4. Dit is die plaat dus. Dit is Andy Kim. En Baby, I Love You. Hey, leuk dat je erbij bent. De Muziek Express op jouw favoriet.

is de derde zoon van vier van Libanese immigranten. In zijn tiende jaar verhuisde hij naar het Brill Building in New York om een carrière in muziek na te streven. Zijn namelop was Andy Kim, waarbij hij de andere achternaam gebruikte als manier om zijn Libanese etniciteit te verdoezelen. Ja. Hoewel in zijn vroege release de naam Joachim in de aftiteling gebruikte. Want zijn echte naam is Andrew Joachim. Ja. Leuke muziek uit het verre hitverleden, de zeezendertijd. Toen de zendschepen nog voor de Nederlandse, Belgische en Engelse kust lagen. En het is altijd toch wel heerlijk om die plaatjes weer terug te horen. Sommige plaatjes hoor je helemaal nooit meer. En sommige plaatjes worden helemaal doodgegooid. Ja, wij proberen daar een beetje een middenweg in te vinden. Gelukkig niet altijd, nee. Maar we proberen het wel. Zo ook de volgende plaat, de plaat uit 1979 van een muziekgroep rond de Ierse zanger Bob Geldof. De groep werd opgericht in 1975. In County Dublin, Ierland. En we hebben het over de Boomtown Rats. Het nummer dat we gaan draaien is een single dus van de band. En uit 1979, Geldof, de zanger van de groep, schreef het nummer naar aanleiding van de schietpartij bij de Grover Cleveland Elementary School in San Diego op 29 januari 1979. De 16 jaar oude Brenda Ann Spencer schoot twee volwassenen dood en verwondde 8 kinderen en een politieagent. En de enige reden die zij opgaf voor haar daad was als ze niet van maandagen hield. Ja, wie houdt er wel van? Die moest ik hebben, ja. Leuk, al die knopjes hier op het tafeltje. Ja, dit zijn ze dan. I Don't Like Monday, de Boomtown Rats. Kwam binnen op 18 augustus 1979, stond er 11 weken in. Hoogste notering nummer 2.

Ja, oh, daar kom ik dan ook vrij laat achter, dacht ik zo. Hey, ik zou de Boomtown Rats draaien. Maar op de een of andere manier start hij hem niet. Nee, nou, gaan we even deze plaat draaien, wat Nederlandstalig werk. En dan gaan we toch nog even proberen om die Boomtown Rats bij elkaar te zoeken. Maar eerst deze van Drukwerker 83 met bezuinigingen.

0: De mooiste hits klinken hier, nog een stukje beter.
1: Jeroen Jansen in de Muziek Express.
2: 1979.
3: Ja, daar is hij dan. Boomtown Rats, dat is uit 79 en I Don't Like Mondays. Hij is altijd blij als het vrijdagmiddag is. Dan hebben we weekend. Ja, dan zo zondagavond, dan moet je je brood weer gaan smeren. Dan heb ik altijd zoiets van, morgen weer werken. Ah.

Meisje Brandon, dat hield niet van maandagen. Nou ben ik niet moordlustig. Dus dat hoef je niet bang voor te zijn, maar... Ja, als je al zo'n gedachte hebt. The holiday down. In Engeland en Verenigde Staten had Boomtown Rats meer successen. Maar I Don't Like Mondays zou de grootste hit blijven. Maar I Don't Like Mondays zou dus die grootste hit blijven. Geldof, het enige lid dat de wend, dat grotere bekendheid verwierf, werd verweten het succes uit te melken. Dus even stond Geldof het nummer laatst met de Rats. En op een 10e verjaardag van dat festival zong Bon Jovi een cover van het lied. Het lied keerde op Live Aid op 2 juli 2005 terug. En nu weer met Geldof. Hey, leuke muziek uit het verre het verleden. Het komt voorbij op jouw radio in de Muziek Express. 2 uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Zometeen de Polygoonjournaal. Een fragment uit 1964 met de Beatles toen ze in Nederland waren. Maar tot die tijd achter we 2 platen. Zometeen Black Slide en Amigo. Black Slade is dus een Engelse reggae-band. Ja, gegroeid. De groep werd opgericht in 1974 door muzikanten uit Engeland, Anguilla en Jamaica. Ja, de groep trad op als begeleidingsgroep voor reggae-zangers die in de Verenigd Koninkrijk optraden. In 1977 had de groep een hitje in Nederland en Vlaanderen met Stax Man. De plaat behaalde de 31ste plaats. Wij gaan draaien, Amigo. Die stond er maar 9 weken in de hoogste notering, nummer 20. Maar het blijft zo'n mooie plaat. En mooie platen hebben meer voorrang bij mij. En ik vind dat moet wat vaker gedraaid worden. Maar daarvoor hebben we nog een plaat uit 1973. Doen we met deze vriend. Even kijken, Dia. Demis Roussos, de Griek. En zijn welbekende plaat uit 1973. Forever and ever. Je hoort het hier op jouw favoriete radiostation. Leuk dat je erbij bent, de Muziek Express.

0: Sporiers allemaal.
1: Allemaal. Waarvoor je radio even een stukje harder zet.
0: De Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: 1980.

0: SME.
1: Schiphol had een hele politiemacht op de been gebracht en op het dak om de Beatle-aanhang in toom te kunnen houden. Maar het was allemaal niet nodig geweest, want de 3000 jongelui bleven keurig achter de balustrade toen hun idolen uit Kopenhagen op de luchthaven arriveerden. Er waren 3 echte en 1 reserve Beatle, want de zieke Ringo Starr had zich moeten laten vervangen door Jimmy Nicol. Maar het gierende welkomstgeschreeuw was er niet minder om. De huidige bezoekers werden heel origineel door meisjes in Volendammer kostuum begroet, kregen een hoofddeksel waarmee ze zo ter paling van stonden en werden vervolgens naar het stationsgebouw geloodst, van waar men hen langs een omweg naar het Amsterdamse Doelenhotel afvoerde. Ook hier had men een bataljon politie samengetrokken. Hoteleigenaar Carranza presenteerde zijn welkome gasten persoonlijk aan de menigte die de Kloveniersburgwal achter het hotel volledig blokkeerde. Hier stelde de politie zich tot taak de spijbelende jongeren voor verdrinking te behoeden. De Beatles lieten zich, zoals overal waar zij reeds kwamen, de enthousiaste hulde gaarne welgevallen. De volgende middag had men voor de jongens uit de havenstad Liverpool een boottocht georganiseerd door de havenstad Amsterdam. En weer liepen alle hoofdstedelijke tieners te hoop in de hoop iets van de Beatles te zien. Hun tocht werd opnieuw begeleid door het luide, maar allesbehalve welluidende gegier.

Op vele plaatsen werden goede wensen geuit voor het herstel van Ringo Starr. Om het herstel van deze jonge man bekommerde zich niemand, behalve de politie te water, die hem en nog enkele anderen behouden binnenbracht.

Toen de Beatles na deze opwindende boottocht weer vaste grond onder de voeten hadden, gingen ze naar Blokker, waar organisator Ben Essing twee voorstellingen in de Veilinghal had georganiseerd, die bijgewoond werden door een groot aantal dierenvrienden. Bovendien waren er ook enkele luchtacrobaten in de hal toen de Beatles hun entree maakten. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Jimmy Nicol werden met oorverscheurend gejuich en gegil begroet. Uit het repertoire dat de Beatles tijdens dit optreden in Blokker lieten horen, volgt nu een song waarin de heren McCartney en Lennon meedelen dat ze nooit met een ander zullen dansen.

0: Wie zich na dit alles afvraagt waarom de Beatle-aanhangers zo'n leven maken, zal het zeker begrijpen als hij weet dat hun lijfspreuk is: geen leven zonder de Beatles.
1: Het gaat maar door.
2: De lekkerste hits.
1: Een streling voor je gehoor.
2: In de Muziek Express.

ja, je hoorde... ja, ik was even met wat dingen bezig. Ik wilde eigenlijk ook nog even het origineel laten horen. Het origineel is namelijk van deze man. Van deze man, ja. Little Willie John. I need someone to stand up and tell me when I'm lying. Nummer kwam uit in 1955. In 68 werd het dus gecoverd door de muziek die je net hoorde van Fleetwood Mac, ja. Ja, daar was ik even naar op zoek, maar die... de Fleetwood Mac was eerder afgelopen, maar dat maakt niet uit. Hey, leuk dat je erbij bent. 2 uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En je hoort het hier allemaal op jouw favoriete radiostation in de Muziek Express. Zo meteen hebben we nog een hele mooie plaat van Sting. Uit 1988, Englishman in New York. Maar we gaan even wat herkenbare geluiden op je afvoeren. Dat doen we samen met een man, een Nederlander. Hij maakte wel persiflages op bepaalde dingen. Hij won in 1971 een talentenjacht voor de Tros Televisie. In deze talentenjacht imiteerde hij onder andere Godfried Bomans, Zwiebertje, Piet Ekkel en diverse figuurtjes uit de Fabeltjeskrant. Ja, echt waar. Jurylid Jan Blazer noemde zijn act geniaal en hief een glas champagne op hem. Hij won een auto, maar bleek nog geen rijbewijs te bezitten. Overigens deed Tineke Schouten mee aan dezelfde talentenjacht. En we weten allemaal wat voor vrouw dat is. Dat is ook wel weer eens leuk om daar eens wat van te draaien. Gewoon een zo'n sketchje, ja. Maar eerst deze dus. Robert Paul. Plaat uit 1979. 3 februari kwam die binnen. Hij stond er maar 2 weken in. 35 was het ook.

Van de Britse zanger Sting, Englishman in New York. Het nummer is afkomstig van zijn tweede soloalbum. Nothing Like the Sun uit 1987. In februari 88 werd het nummer op single uitgebracht. Het saxofoonwerk in het nummer wordt gespeeld door Brentford Marsalis. Zo was het, ja. Het nummer is ontstaan. Meer omdat hij geïnspireerd is door Quentin Crisp, een Engelse schrijver en entertainer. Sting en Chris kwamen met elkaar in contact door de film The Bride, waarin ze beide een rol speelden. En zo leerde Sting het levensverhaal van Chris kennen. Die had aan de lijf ervaren hoe moeilijk het was om een openlijke homoseksuele man te zijn in het Verenigd Koninkrijk van het midden van de vorige eeuw. Sting zei erop: "He was gay at the time in history when it was dangerous to be so. He had people beating up on him on a daily basis, largely with the consent of the public." En wat je dan ook mag zijn, het maakt niet uit. Nee. Hey, leuke muziek uit het verre hitverleden. Het komt voorbij hier op jouw radio in de Muziek Express. Zo meteen, het tweede uur, zijn we gauw weer bij je terug met veel leuke muziek en natuurlijk de top 3 uit een vervlogen jaar. En dat is dit keer 6 november 1976. Klaartje achter met een hele mooie plaat van de formatie 10cc. Deze Britse rockgroep die voornamelijk in de jaren 70 best wel populair was. De single die we gaan draaien is Donna. Afkomstig van hun album 10cc. De single kwam bijna een jaar eerder uit dan de langspeelplaat waar het op stond. En de heren hadden de naam 10cc eigenlijk net bedacht, want in de eerste instantie zou de single verschijnen onder artiestennaam Dr. Father. En als B-kant was het dan de Waterfall. Ja. Maar dat is allemaal niet zo gelopen als dat het zou moeten zijn. Hey, tot zometeen. Plaat 1973, dus Donna en 10cc.

Madonna. Plaat uit 1973. Ik zie dat we nog een beetje tijd hebben. Dus we gaan nog een leuke plaat eruit. 83 stond de 11 weken in, waarvan 2 weken nummer 1. De formatie David Bowie, of de man David Bowie. En we gaan even dansen. Met die voetjes van de vloer. En geniet ervan. Ja, mocht je in de auto zitten, dan zeg ik, trap het gas er dan niet al te ver in. Ze staan steeds meer te controleren op de snelwegen. Ja. Hey, tot zo meteen dus na het tijd zijn van het nieuwe uur. Dan zijn we gauw bij terug met een uur de Muziek Express.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. De omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. En in een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook?

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Voorgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. WRK.team.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
4: SNB.
5: Weet je nog die tijd van vroeger?
6: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
5: De onvergetelijke superhits.
4: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: waanzinnig. Zoveel hits.
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

hoorde de zusjes Maywood. Alice May en Karen Woods. Pseudoniemen voor respectievelijk Aaltje en Doetie de Vries. Uit Wellingerga. Ja. Het zal ergens in Friesland zijn, ja. Dacht ik zo. Hey, welkom in het tweede gedeelte van de Muziek Express. Op jouw favoriete radiostation. We gaan nog even een uurtje knallen. En straks op het half uur natuurlijk de top 3 uit een vervlogen jaar. En dat is dit keer 6 november 1976. Nou, het nummer Rio wat je net hoorde werd geschreven door Alice May in 81. De originele versie werd uitgevoerd door Maywood. In 2012 bracht Inch een coverversie van het nummer uit. En ter gelegenheid van het wereldkampioenschap voetbal in 2014 bracht Gerard Joling een Nederlandstalige versie op de markt. Ja. We gaan verder met muziek, want we hebben nog best wel wat klaarstaan.

Marmalade Marmalade was een Schotse popband uit Glasgow. Geformeerd in 1961 als de Gaylords. Later als Dean Ford en de Gaylords. En ze namen 4 singles op voor Columbia Records. In 1966 veranderden ze hun naam naar de band. Van de band in de naam The Marmalade. Er werd als zodanig vermeld op al hun volgende opgenomen publicaties van CBS Records en Decca Records tot 1972. Ja. Leuke muziek uit het verre het verleden. Het komt voorbij hier op jouw radio. En de volgende plaat is van een Haarlemse popgroep. Die bestond tussen 78 en 81. Ja, ze hebben eigenlijk drie bekende plaatjes gemaakt. Dat had allemaal met het strandleven te maken. De groep was een studioproject van Jaap Eggermond en de leden van Catapult. En zoals ik al zei, het was op het strand. Die had wind nodig. Ja, die mannen waren altijd bezig met windsurfen, ja. De liedjes werden ingezongen door studiozangers. Maar voor de televisie werd een podiumact gecreëerd. Middels liedzanger Nico Fontijn. Samen met 3 zangers en 3 zangeressen. De groep is vooral bekend met de plaat die we nu gaan draaien. En dat is deze. Ja. The Servers. Plaat uit 1978. Dit is Windsurfing.

André Hazes senior. Hij overleed op 23 september 2004, dat is alweer even geleden. Hij werd ontdekt door Johnny Kruijkamp senior op 5 mei 1959. Want toen werd hij ontdekt, dit zangtalentje. Ja, volgens mij was hij een jaar of zes, vijf, zes. Hij zong op Albert Kuip. Zodoende verdiende hij een

Op de jaren zijn er echter 5 verschillende Peaches geweest. Want we hebben het natuurlijk over Peaches en Herb. Van deze 5 had het duo Francine Barker, Linda Green het meeste succes. En ze zijn vooral bekend geworden van dit nummer. Even kijken hoor. Die moest ik hebben. Ja, deze. Plaat uit 1979. Reunited. Stond 1 week op nummer 1 in de Nederlands top 40. 13 weken bleven ze in die lijst staan.

hoorde de top 3 van 6 november 1976. Op nummer 3 blijven staan. Boney M en Daddy Gold doen 7 weken in de Nederlands top 40. Ook 7 weken in die hitlijsten toen. Op nummer 2 blijven staan. Tavares en Having Must Be Missing an Angel. En ook op nummer 1 blijven staan toen 8 weken in de Nederlands top 40. BZN en Mon Amour. Volgende week weer een nieuwe editie van de top 3 uit een vervlogen jaar. En nou we toch in Volendam zijn. Nou, een plaatrijden van de Cats. Uitgebracht in 1969 en de nummer 1 positie van de top 40 behaalde. Hetzelfde jaar werd op hun LP Color as Gold uitgebracht. En werd geschreven door de bassist van de Cats, Arnold Muren. En je hoort het hier in de Muziek Express op jouw favoriete radiostation.

0: Dimitri van Toren. En zijn Hey Come On, een plaat uit 1973, kwam 26 mei van het jaar binnen. In de Nederlandse top 40 en 13 weken stond hij erin. Waarvan de hoogste notering nummer 5. Het beste man komt uit Breda. Kwam uit Breda. Hij leeft niet meer. Op 21 mei 2015 overleden. Hij is een Nederlandse zanger en kleinkunstenaar. Ja. Even snel verder met leuke muziek. Want ik wil nog wat platen draaien. Want het loopt alweer tegen de klok van het hele uur aan. Dat betekent natuurlijk dat ik weer plaats moet gaan maken voor wat anders. Maar tot die tijd, leuke muziek nog.
1: Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
0: This is Gloria Estefan and the Miami Sound Machine. And a plaat uit 1986 with Gonga. En je wordt hem hier in de Muziek Express op jouw favoriete radiostation. Blijf erbij.

Ja, het loopt tegen de klok van het hele uur aan, zoals ik net al zei. En dat betekent dat wij er weer mee moeten gaan stoppen. Dan hebben we alweer 2 uur achter ons zitten. 2 uur lang de Muziek Express. Wil je wat meer weten? Ga dan naar demuziekexpress.nl. Of via Facebook de Muziek Express. En dan, dan kom je er wel. Ook dit programma is terug te beluisteren via diezelfde website. Daar staat een linkje. Als je daarop klikt, kan je terugluisteren. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Voor jouw 2 uur van jouw tijd. Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender. Dan zijn we hier weer terug. Met een nieuwe aflevering van de Muziek Express. Ja. En heb je wat te mailen aan mij, dat kan ook. info@demuziekexpress.nl. Dat is info@demuziekexpress.nl. Ik laat je achter met 2 platen zometeen. Chubby Checker en Limbo Rock. Platen 1963. Maar eerst... Britse rockgroep die in het begin van de jaren 70 werd gevormd als samenwerkingsproject tussen Brian Ferry en Brian Eno. De band bestond van 1971 tot 75 en van 79 tot 83. We hebben het over Roxy Music. Plaat uit 1979. Zeggen, Joep, doe je de mazzel. Veel plezier met de andere programmering hier op dit station. En tot volgende week. Hiya.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen PRO en VOLT trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. WRK.team.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 10:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 4:30 en 5:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden.